0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

Drie minuten over zeven op deze vrijdag 11 september. Goedemorgen, Noordoost-Friesland. We waren weer langzaamaan, worden we weer wakker. Gaan we weer zeg maar, ons opladen voor de komende dag, voor deze vrijdag. Misschien ben je nog rustig aan het snoezen. Lig je nog op je bed? Het zou best kunnen. Want ook heel veel mensen, tegenwoordig tenminste, hoor ik steeds meer de geluiden dat een vierdaagse werkweek. Dat gewoon vijf dagen te veel is. 32 uren is helemaal prima. Maar 40, dat is wel heel veel. En dat soort grappen, hè? Dat hoor je steeds vaker natuurlijk. Misschien doe jij dat ook wel. Misschien ook wel vier dagen. Misschien heb je daar bepaalde redenen voor. Hou ons een beetje op de hoogte. Wat is jouw reden? Daar zijn we een beetje naar op zoek voor vandaag. Straks krijg je van mij de informatie om het weer te kunnen bereiken op deze vrijdag 11 september. Maar laten we eerst maar rustig aan beginnen, denk ik. Hè? Vind ik wel. We gooien die ramen weer open. En we gaan straks eens even kijken wat het weer ons brengt.

0: Zee.
1: Ja, zo is het inderdaad. Op dit moment 18 graden.
0: Op naar het weekend.
1: Wat zeg ik? 18 graden. Ik heb echt mijn bril nodig, jongens. Het is 13 graden op dit moment op dat tennis. En dat hier en daar wel een bui in Noord-Oost-Friesland. Maar verderop vandaag op de middag wordt het toch weer wat droger. Dan straks het uitgebreide weekend weerbericht.
0: RTV NOF.
1: Nou, ik maak er zo'n grapje van, ik heb een bril nodig, maar ik kom er steeds vaker achter dat het misschien wel eens een keer tijd is om een klein testje te doen van hoe goed zijn mijn ogen eigenlijk nog. Want ik schuif het er wel op van, ik ben een beetje moe en dan wordt het wat minder allemaal, maar zo nu dan moet ik wel knijpen met die ogen om goed te lezen.

0: Kim Wilde. Even terug naar jaren 81 met Cambodja horen dan tennis.
1: Nice van de redactie.
0: En ik zei het al, er komt heel veel nieuws altijd binnen door de week. Onze dank daarvoor natuurlijk. Onze nieuwsredactie heeft het er ontzettend druk mee. Gezellig druk, want ze vinden het fantastisch natuurlijk. Ze zitten overal bovenop en natuurlijk willen ze ook alles uitzoeken hoe het precies zit. Heb je nieuws? Laat het ons zeker even weten. 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Je mag ook even mailen, nieuws@rtvnof.nl. Ook in Kalmersweg is een fietser gewond geraakt met een wegversmalling. En de fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Fjawaai in Kalmersweg. De man kwam tijdens het fietsen in botsing met een paal bij een wegversmalling en liep daarbij ernstige hoofdletsel op. Dan denk je van zo'n paaltje, hoe raar kan het gaan? En met die helm, dat die helmplichten komt voor fietsers en dat soort dingen, en dan hebben we er gek wel eens een beetje mee. Maar dit bewijst maar weer, hè, dat het is wel, misschien wel nodig, zo'n helm. De hulpdiensten werden rond 5 uur met spoed naar de Fjawaai gestuurd. Naast de politie en ambulance werden ook het mobiel medisch team, MMT, opgeroepen. Het medisch team kwam met traumahelikopter naar de omgeving om assistentie te verlenen. Na behandeling werd er ter plaatse met spoed een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dus het is wel een serieuze boel daar, vrienden. Dus ja, zo zie je maar, hè. Een kleinigheidje en gewoon een paaltje midden in de weg. Die zie je even over het hoofd, dan klap je boven bij je op en dan lig je dus in het ziekenhuis. En hopen dat het een beetje goed afloopt ook met de betreffende meneer. Ook een 60-jarige huwelijksechtpaar, Dirk en Jeltke, gefeliciteerd nog natuurlijk, hè. En ook een aanrijding op de Fjawaai. En dat was een aanrijding op de Fjawaai bij het indraaien van een parkeerplaats. Dat heeft iedereen wel eens, dat je een beetje een verkeerde inschatting maakt natuurlijk. Donderdagmiddag zijn auto's en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen op de Fjawaai in Kalmersweg. Het is wel raak daar, hè, in het dorp. Kort daarvoor vond op dezelfde weg ook al een ongeluk plaats. En dat hebben we net kunnen horen. Alle berichten kun je mooi nalezen op die mooie site van ons, rtvnof.nl. Dan kun je alles in de gaten houden. En heb je tips, ik zei het al, laat het ons zeker even weten. Nieuws@rtvnof.nl mag je mailen. Of gewoon een berichtje sturen naar 0511-44-1202. Ook WhatsApp berichtjes kun je op dat nummer sturen. Straks heb ik voor je het keuzemoment. Twee leuke piratenknijters, laat ik weer aan je horen. En daar kun je dan ook weer op stemmen. Als je mij dan toch aan de lijn hebt voor een nieuwsberichtje, kun je ook gewoon even je stem uitbrengen natuurlijk. Zo simpel is het. Geen enkel probleem. Straks om 7:30 heb ik voor je het uitgebreide weekend weerbericht. Wat gaat het weer voor ons doen? Wat hebben ze in petto? En natuurlijk het streeknijs. Dan ben je weer op de hoogte wat er speelt in onze prachtige streek hier in Noordoost-Friesland.
2: Op naar het weekend.
0: En natuurlijk niet te vergeten, leuke muziek heb ik voor je meegenomen voor werkend Noord-Nederland. Heb je leuke suggesties? Je mag me altijd even bellen, hè? We gaan even naar 2001. Toen alles bijna kapot ging, hè? Toen die computers op tilt zouden slaan. Hè? Dat is wel grap allemaal. Alizé, mooi Lolita.

0: RTV NOF.
1: Ekin, Walter Zwart, Zwart en Jesus.
0: Noord-Oost-Friesland. RTV NOF.

klok op 22 minuten over 7. Goedemorgen, Noordoost-Friesland. En ik had het over de helmplicht, hè, dat het gevaarlijk is op de fietsen en dat soort dingen. En voor kinderen doen we dat heel vaak wel, maar voor volwassenen dan doe je dat zo snel. Een beetje schaamte natuurlijk. Maar het is tot nu toe ook nog niet verplicht dat een fiets tot 25 km per uur. Maar in september willen ze het toch over hebben van, om het misschien toch verplicht te maken.

0: Gewoon even in een nieuw jasje. Blue Lagoon, Break My Strike. Gezellig zo, hè? 1 minuut voor 7:30 op Noord-Oost-Friesland. En de hoogste tijd om het keuzemoment bekend te maken.
1: Het keuzemoment.
0: Het zijn natuurlijk weer 2 fantastische liedjes. Als je het mij vraagt, want er komen heel veel leuke suggesties altijd binnen door de week. Mag jij ook doen, hè? Peter.Visser@rtvnof.nl. En daaruit maak ik dan een selectie van 2 plaatjes. En een van die 2 mag jij dan weer kiezen. En dan in het tweede deel. Je weet het inmiddels hoe het allemaal werkt, denk ik. Als vaste luisteraar van RTV NOF. En zeker van Op naar het Weekend. 2 liedjes, daar mag jij uit kiezen. Keuze A voor vandaag. Het zijn allebei iconen in de Nederlandstalige wereld. Dat sowieso, dat staat buiten kijf natuurlijk. Maar je moet een keuze maken, zo nu en dan in het leven. En ook op deze vrijdag 11 september is het moment daar, zeg maar. Dus Arne Jansen op A met Altijd, Altijd. En dat is dit liedje.

Wat een artiest, wat een zanger ook, hè. Mooi hoor, keuze A is dat. Arne Jansen, altijd, altijd. Helaas niet meer onder ons, maar wat heeft hij goede platen gemaakt. En ook landelijk, hè. Iedereen die kent die plaatjes natuurlijk wel. Je mag erop kiezen. Keuze A is dit dus voor Arne Jansen, altijd, altijd. Oh, je gaat voor de volgende icoon in de Nederlandstalige muziekindustrie. Dat is Danny Christian. En dat is dit liedje. Liefde, anders niet.

0: Het is liefde. Ook zo'n geweldige artiest natuurlijk. Keuze B mag je op stemmen voor vandaag. Danny Christiane, Dit is Liefde. Laat het maar weten, wil je A horen? Arne Jansen, of ga je toch voor B, voor Danny Christiane? Straks in het tweede deel ga ik één van deze twee liedjes draaien voor je. En je hoort aan beide artiesten wel, dit zijn geboren artiesten gewoon. Hè? Echt plezier en met gevoel zingen gewoon. Elk liedje en hoe ze op het podium stonden en staan nog steeds. Fantastische artiesten, laat me even weten. A of B, ik hoor het graag van je. Ik heb voor je klaarstaan het Streeknijs en het uitgebreide weekend weerbericht.
1: Radio, tv en online.
2: RTV NOF. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
4: Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die meedocht onder de nieuwe campagne Snel Geld. Is dat het waard? Van Meld Misdaad Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren waarschuwen voor online ronselen. Criminelen benaderen jongeren hield hij het vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap yield. Bij leaks waar het bezwaren van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms.
3: De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug onder mij eind 2020. De gemeente Noord-East Friesland dacht jeder dat de oerieinkomst mij op die sport begin 2022 ophouden zoe. Maar uit nieuw juridisch onderzoek docht blikken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Var het Paradieske of vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting oernemen kennen. De gemeente die wordt erom te vajaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2027 wil het college een vaststellen hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Rieval is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op welke manier de bregen bij Schoelenburg ontpakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwoners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een onvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar 30 omrieden. De binnen verskate mogelijkheden onderzocht van een nieuwe brege om een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwachten. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de brege. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Ben de Jager en Esther Bethlehem met het Streeknijs. Straks op verder vandaag meer updates. En je weet het, hè? Esther zei het al. Heb je tips? Laat het ons weten.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Het weerbericht voor vrijdag 11 september. 4 minuten over 7:30. Op dit moment is het zo'n 13 graden op antennes in Noord-Oost-Friesland. Waar je ook bent in een prachtige Dokkum. Je bent in Struisterveen of Harkema of Boelenslaane. Ik noem maar iets. Hè. Waar je ook maar bent, laat het anders even weten hoe het weer daar is. Maar volgens mij is het overal wel een klein beetje hetzelfde. De temperatuur zal iets verschillen. Maar ook hier en daar valt er wel regelmatig een bui vandaag. De temperatuur gaat ietsjes omhoog naar zo'n 15 graden. En tussen de buien door is het droog. Maar het zal veel regen vallen ook vandaag weer. Kijken voorzichtig vooruit naar de zaterdag 12 september. Dan is er toch meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat ook weer ietsjes omhoog. We gaan naar de 20 graden en toch meer die zon erbij. Dat voelt gelijk al prettiger aan natuurlijk. En ook de zondag toch weer ietsjes meer regen. De temperatuur blijft wel hangen bij de 19 graden. En voorzichtig vooruitkijkend naar de maandag, dinsdag en de woensdag. Meer ruimte voor de zon, ietsjes minder buien. De temperatuur blijft een beetje hangen bij de 20 graden. Maar echt die nazomer is nog ver te zoeken. Maar ach, als de zon er maar een beetje bij is, niet al te veel regen, liefst droog. Dan ach, voelt het gelijk weer goed natuurlijk, hè. Dit is het, hier moeten we het mee doen. Verder kan ik het, mooier kan ik het niet maken.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilo.

Vijf minuten over half acht. Je mag nog stemmen inderdaad. Hè. Ik heb hem zo net laten horen. Twee keuzes. Arne Jansen of die hele mooie van Danny Christian. Straks in het tweede deel ga ik één van die twee liedjes helemaal voor je draaien. En heb je leuke suggesties? Als je mij dan toch aan de lijn hebt, mag je me altijd even contacten, zeg maar. Hè. Dat is helemaal geen probleem. Zometeen ook Boney M op de antennes.

0: RTV NOS.
1: Op naar het weekend.
2: Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Ik had het zo net over het ongeluk in Kolmenswagen met die fietser uiteraard. Die afgevoerd is, die tegen een paaltje op is gefietst. Zo'n klein onschuldig paaltje, dat je toch met hersenletsel naar het ziekenhuis moet, is verschrikkelijk. En ik zei toen, de helmplicht die willen ze er wel graag invoeren vanaf september. Maar het is niet deze september. Dus volgend jaar september 2027 willen ze het invoeren. En zeker tot en met de jeugd tot 18 jaar. En zeker op de vetbikes, elektrische fietsen, dat soort dingen. Dat een helmplicht gewoon verplicht wordt vanaf 2027 in september. Daar willen ze op aan. Dat is een beetje het plan, zeg maar. Want ook in 2025 kwamen er maar liefst bijna 300 mensen om het leven met een fietsongeluk. Dus dat is best wel veel. En nog veel meer die gewoon letsel hadden, maar gewoon die kwamen te overlijden aan een fietsongeluk. Dat is toch verschrikkelijk, hè? Maar het ziet er niet uit, denk ik, op een helm op een fiets. Ik zou het zelf ook niet heel snel doen, maar toch is het misschien wel verstandiger. Maar ja, dat is altijd met heel veel dingen zo. Daar moeten we aan wennen, denk ik. Dus pas een beetje op in het verkeer. Mocht je onderweg zijn naar je werk of naar school, dat zou best kunnen. Je hebt een oortje in en je zit te luisteren. Doe gewoon één oortje uit, één oortje in. Dat je ook nou een beetje meekrijgt wat om je heen gebeurt. Dat is wel belangrijk. En kijk goed om je heen, hè. Je bent niet alleen op de weg natuurlijk, uiteraard. En ga je met openbaar vervoer. Ik zou wel een jas meenemen of een paraplu hier en daar. Want er kan wel een bui vallen. Je hoort het zo net wel. Dus ja, waar je ook bent in een prachtige mooie Noordoost-Friesland, in een prachtige streek van ons. Wij gaan met je mee. Dit is Dietoir en Vogels.

Vrijdag 11 september. 5 minuten voor 8. Roxette op de tennis. Spending my time. Blijft altijd goed, hè, die muziek van Roxette. Dat sowieso. Ik neem je een beetje mee naar de klok van 9 uur. Met op naar het weekend natuurlijk. En dan probeer ik een beetje ondernemend Noord-Oost-Friesland een beetje wakker te schudden. Een beetje erbij te betrekken. Want zo vroeg in de ochtend, meestal zijn dat wat ondernemende mensen. Dat kan zijn natuurlijk dat je een eigen bedrijf hebt. Maar ondernemend kan ook zijn dat je een vrijwilligersorganisatie hebt. En een soort vereniging zit, wat dan ook. Of gewoon dat je leuke dingen gaat doen. Dat je een ondernemend volkje. Dat zijn we wel in Noord-Oost-Friesland. Dat sowieso. En dat proberen we een beetje over te stralen op de radio. Zometeen gaan we op naar het tweede deel. Het keuzemoment, hè? Dan kun je kiezen tussen Arne Jansen kun je kiezen en het liedje van Danny Christian. Ik laat straks de fragmenten zeker nog een keer aan je horen. Na het nieuws en na de reclames heb ik deze plaat ook voor je klaarstaan van Dr. Album Singing Hallelujah.

0: 100 man van even terug in de tijd, in die tijdmachine. Toen we jaren 90 in, kwam dit liedje tegen. Dr. Album, zometeen na het nieuws.
1: Op naar het weekend.
2: Peter Visser.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
4: Ja, echt maatwerk.
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Het is hier eerst koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
8: De pannenkoekrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
11: Ik vind het zo spannend.
12: Ik ga eens turbo hè?
11: Ik is toch turbo hè? Net?
10: Nou, even serieus. Alle hier

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen.

Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Bakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Dit is RTV NOF.
14: Maar op naar het weekend.

aanbeland in het tweede deel. Dr. Album op de antenne, 7 minuten over 8. Zometeen de ontknoop van het keuzemoment. Hè? Twee leuke liedjes. Ik heb de fragmenten al aan je laten horen. Mocht je dat gemist hebben, geen probleem. Ze komen straks nog voorbij. Het gaat vandaag tussen Arne Jansen en Danny Christian. Twee leuke klassiekers van hun. Straks hoor je de fragmenten zeker voorbij komen. Mocht je de weg nog opgaan richting Dokkum, dan moet je een beetje rekening houden met de Alzheimerbrug. Daar zijn wat werkzaamheden, dus er kan wat vertraging zijn. Voor de rest zijn er niet zoveel verkeersmeldingen geweest bij ons. Wat er aan de hand is, wat dan ook. Maar check de route zo nu en dan eens eventjes. En heb je nieuws, zie je iets onderweg, laat het ons weten. 051-44-1202. Zo houden we elkaar een beetje op de hoogte. Alle nieuws is welkom natuurlijk. Hè. Je mag het ook even mailen. nieuws@rtvnof.nl. En kijken we naar het weer. Op dit moment is zo'n 13 graden op de antennes. En het blijft wel regenen. Het is nu op dit moment wel even droog. Maar er komen toch wel buien overwaaien, zeg maar, in Noord-Oost-Friesland. Dus hou daar rekening mee. Mocht je nou naar school gaan op de fiets of naar de openbaar vervoer, wat dan ook. Maar doe wel een jasje aan, zeg maar. Of een parapluutje mee, dat soort dingen. Dus je bent een beetje voorbereid op het weer. Want de herfst heeft zijn intrede gedaan. En dat weten we inmiddels. Want dikke buien die komen overdrijven. Ook het aankomende weer, het weekendweer, heb ik straks voor je. En natuurlijk het streeknijs. Dan ben je weer op de hoogte. Wat er allemaal speelt. Yes.

0: kwart over acht, Taylor Swift. En ik zei het al, heb je het keuzemoment gemist? Hier zijn ze nog een keer.
1: Het keuzemoment.
0: Twee leuke liedjes, je kon vandaag kun je kiezen uit Anne Jansen, Altijd, Altijd. En dat is dit plaatje dan.

Wat een energie heeft die man, hè? Of had die man, hè? Helaas niet meer onder ons. Maar wat een goede platen gemaakt. Ik heb de eer gehad om hem een paar keer te ontmoeten op diverse feesttenten. Met hem gesproken wel. Altijd even voor een gesprek, zeg maar, hè? Fantastisch. Keuze A is dat dus. Arie Jansen, altijd, altijd. Oh, je gaat voor deze topper. Danny Christian. En dat is dit liedje. Anders niet.

0: jou ga ik door het vuur.
1: Laat me even weten, welke zou je willen horen? Wil je A horen, Arne Jansen, of ga je toch voor B, voor Danny Christian? Beide natuurlijk toppers, maar ja, soms moet je keuze maken. En dat is ook op deze vrijdag 11 september. Laat me weten, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Welke van deze twee heren wil jij straks helemaal horen?
2: Noordoost-Friesland.
0: NTV NOF.
1: Zo is het. Laat me weten 051-44-1202. Dat is 051-44-1202. En wie weet hoor je dan jouw liedje voorbij komen zo meteen. Nu we toch een beetje in het Nederlandstalige zitten. Een beetje lokaal gevoel krijgen, zeg maar. Deze landelijke toppers die jaren terug doorbraken met dit liedje.

Fantastisch liedje, een hele tijd terug alweer. Hapie en Hapie natuurlijk, daar mogen best trots op zijn. Jaren terug, toen braken ze door, hè, met dat soort liedjes. Liggen op een kussen stil te dromen, kennen we ook allemaal natuurlijk. En dit was ook zo'n mooie koffer. Zometeen heb ik voor je het Streeknijs, het uitgebreide weekendweerbericht. Maar ook deze prachtige plaat uit 1978, een heel eind terug. En toen horen we Kansas op de radio en Dust in the Wind.

Vrijdag 11 september, Radio voor Ondernemend Friesland, Noord-Oost-Friesland, Snap en Rhythm is a Dancer, hoor je op Dan Tennis. Zometeen heb ik voor je het streeknijs en natuurlijk het uitgebreide weekendweerbericht. Na dat alles heb ik Brian Adams voor je klaarstaan met dit lied.

0: Blijft goed natuurlijk, het blijft goed. Het strijknijs nu voor je.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
3: Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die meidocht onder de nieuwe campagne Snel Geld. Is dat het waard? Van Meld Misdaad Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren waarschuwen voor online ronselen. Criminelen benaderen jongeren, hield hij het vaker via sociale media, chat-apps en online games, maar de belofte van rap yield. Bij leaks waar het bezwaren van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms.
2: De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug onder mij eind 2020. De gemeente Wat is het Friesland dacht jeder dat de oerieinkomst mij op die sport begin 2022 ophouden zoe. Maar uit nij juridisch onderzoek dacht blikken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Var het Paradieske of vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting oernemen kennen. De gemeente die wordt erom te vajaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2027 wil het college een vaststellen hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op welke manier de bregen bij Schoelenburg ontpakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwoners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een onvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar dert hoog omrieden. De binnen verskate mogelijkheden onderzocht van een nieuwe bregen om een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwatje. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. De 52-jarige Arnold Rozier van Vinwarden is door de gemeente Rier van Dantemodiel verdroegen als nieuwe burgemeester. Rozier is op dit stuit actief als steertegriffier van de provincie Friesland.
4: Het komt misschien correct voor mij wat te betiert, zo viel het, want ik wie eigenlijk nog net kleer bij de provincie. Maar deze kans die komt maar één keer natuurlijk in je leven voorbij, tenminste zo zeg ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je mark op schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland, hè, met mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chansbron wezen. Dus ja, dat die kans nou krijg, geweldig.
2: Dantemodiel ziet het al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Jedder is de procedure al een keer stillijn, omdat er net genoeg geschikte kandidaten wien. Wiernemend burgemeester Anja Haga is daarom langer zitten bleun. Tiesjejoen om Jelwe achten hinnen kreeg Rozier het verlossende telefoontje.
4: Wekken we in een soort nieuwe werkelijkheid. Ja, het gaat heel goed met mij. Ik ben tegen wie is mij de voordracht. En grote eer en ik word oersteld mij berichten van Elsenien.
2: Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Esther Bethlehem met de Strijknijs.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Het weer voor de vrijdag 11 september, 8:30. Het is nu zo'n 13 graden op de tennis. Mocht je onderweg gaan naar je werk of naar school of wat jouw plannen ook maar zijn natuurlijk voor ondernemend Noordoost-Friesland. Neem wel een regenjas mee of een paraplu in ieder geval. Bereid je een beetje voor, want er komen wel buien voorbij drijven. Want het blijft niet helemaal droog vandaag. Op het eind van de dag, in ieder geval om een uur of 6, 7 of zo, dan schijnt wel de zon. Dat is meestal zo op het eind van de dag. Maar en kijken voorzichtig naar buiten, naar vooruit zeg maar, naar de zaterdag en naar de zondag. Meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat ook ietsjes omhoog naar de 20 en 19 graden. En de maandag, dinsdag, woensdag, een beetje wisselvallig, maar toch ruimte voor de zon. En de temperatuur die blijft ook een beetje hangen bij zo'n 20 graden.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
5: Van Dwarp ontstaat.
1: RTV NOF.

0: Jij en ik, een hit van Jan Smit uit 2014.
1: RTV. NOF.
0: 20 minuten voor 9. Zometeen de ontknopen van het keuzemoment voor deze vrijdag 11 september. Welke gaan we voor je draaien? Keuze A, Arne Jansen zou het kunnen zijn. Of gaan we dan toch voor B, van Danny Christian? Eén van die twee liedjes hoor je straks voorbij komen. Je hebt nog even om te stemmen, zo'n 3 minuten. En dan gaan de lijnen echt dicht. En dan ga ik het bekendmaken. En dan gaan we hem opzetten voor je. A of B, zometeen.

op de radio destijds met Sounds Like Melody. Hele herkenbare klanken natuurlijk en goed om een keer weer terug te horen. Het zijn van die evergreens en die altijd wel blijven natuurlijk. Ik kijk in op die mooie site van ons, rtvnof.nl. En veel ongelukken de laatste week weer gebeurd. Ook gisteravond nog in Stroobosje klapte een auto en een busje boven bij elkaar op. Gelukkig bleven de bestuurders ongedeerd, dat wel gelukkig, maar heel veel blikschade. De berger heeft beide auto's van de weg gehaald, maar pas dus wel op. Ben je nog onderweg? Zit je te luisteren naar de radio nu, wat je nu hoort? Maar kijk wel om je heen. Hou ook de rest van de weggebruikers in de gaten. In Dokkum is een beetje oponthoud daar bij de brug. En natuurlijk tussen de Vlom en Veenwoude, daar zijn ze ook druk bezig met de stoppenlichten als je binnen doorrijdt, zeg maar. Dus heb je ook wat vertraging. Maar zie je wat onderweg? Zijn ze ergens bezig met de weg? Is er ergens oponthoud? Hou ons dan ook op de hoogte natuurlijk. Stuur een fotootje. Het even door 0511 44 1202. Zo houden we elkaar een beetje op de hoogte. Dat is een beetje het idee van de radio en de streekomroep Noordoost-Friesland natuurlijk. Zometeen het keuzemoment. Ik ga de lijnen symbolisch sluiten. Je kan ons altijd bereiken uiteraard. Maar de lijnen voor dit moment gaan nu even dicht voor Arne Jansen en die van Danny Christian. Een van die twee ga ik straks voor je draaien. Ik ga een bak koffie halen, de stemmen tellen en dan ga je het zometeen meemaken.

0: Straks Peter Kraft weer na 9 uur met ontbijtpop. Heeft de oven alweer aan het voorverwarmen. De croissants staan weer klaar. Dan gaat dat helemaal goed komen straks met Peter Kraft. Maar we hebben nog een dingetje om af te handelen natuurlijk op deze vrijdag 11 september. Je kon vandaag kiezen tussen Arne Jansen, Altijd, Altijd. Fantastisch plaatje van een goede zanger destijds. Het liedje van Danny Christian en Dit is Liefde. Eén van die twee, die heeft gewonnen uiteraard. En met een kleine meerderheid van de stemmen, zo'n 15%, gaan we dan één van die twee helemaal voor je draaien. In ieder geval bedankt voor het meedenken en voor het stemmen. Heb je suggesties daarvoor? Zet het maar op de mail. peter.visser@rtvnof.nl. Mag je alles kwijt over het programma trouwens. Helemaal geen probleem. Als je ondernemer bent of een ondernemer uit Noord-Friesland, om het zo maar te noemen. Wat je ook doet. Hè, dat kan een ondernemer een eigen zaak zijn. Maar het kan ook dat je een ondernemer bent in vrijwilligerswerk. Of gewoon tuinieren of andere gekke dingen. Maakt niet uit. Op de vrijdag, als je bezig bent, ben je ondernemend, zeg maar. Dus laat het anders maar weten. Heb je een goed verhaal? Ik hoor het graag van je. Dan wie weet kunnen we jou gewoon op de radio gooien of zo. Ja, dat zou best kunnen. Maar we dwalen af. We gaan even terug naar het moment. Het keuzemoment. En welke is het geworden vandaag?
1: Het keuzemoment.
0: Ja, precies. Er kan maar één de winnaar zijn. En dat is Danny Christian. Dit is Liefde. Daar gaan we naar luisteren. Het is 10 minuten voor 9.

Danny Christian gaat in de boeken als de winnaar op deze vrijdag 11 september als het keuzemoment. Een mooi plaatje, hè? Dit is liefde. Fantastisch toch? En zometeen heb ik er nog eentje voor je, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier bij Peter Kraft zometeen aan 9 uur. En bij alle programma's die de Streekomroep voor jou uitzenden en gaan maken op de televisie, op de socials, op de radio. Alle kanalen staan wagenwijd voor je open. Je kan het nalezen op die mooie site van ons. Nog beter, download onze app natuurlijk. Dan ben je helemaal op de hoogte. Heb je tips, laat het ook zeker even weten. Denk goed om jezelf, een beetje om een ander, want we moeten met elkaar door den tijd. Graag tot volgende week vrijdag. En ik zei het al, ik heb er nog eentje voor je. Elke klassieker hoor. Pick Meat en Herman moest naar Brada. We gaan even meebrullen. Meezing kwaliteit zeg maar op de vrijdagochtend. Tot volgende week. Hoi hoi.

0: Peter Visser.
1: Op naar het weekend.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Het is ineens koud in je huis.
4: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
12: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
17: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
20: Nou verhalen, ben je er klaar voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: Hij is turbo en
21: ik is toch turbo en net?
20: Nou even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers.

0: herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, kijk bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Waard.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn no ontbijt Bob.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Krap.
1: Goedemorgen luisteraars en welkom weer bij een klein uurtje Ontbijtpop op de grote streekzender van Noordoost-Friesland, RTV NOF. Het is een uurtje plezierige popmuziek, afgewisseld met wat actualiteiten of anderszins. En vandaag bijvoorbeeld is het de Nationale Dag van de Scheiding. Ja, en daarmee wordt dan niet de afvalscheiding bedoeld, maar de scheiding tussen getrouwde stellen die na de scheiding niet meer getrouwd zijn. Ja, dat leek ons nou niet direct een leuk onderwerp voor 11 september. Veel leuker is dat de algehele treinstaking alweer 2 dagen achter ons ligt. Mooi was trouwens dat de NS de

0: reizigers dan ook adviseerde om met alternatief vervoer te reizen. Nou, had ik niet aan gedacht. Nee. Ook raadde de NS ons aan om op de website van andere openbaar vervoerbedrijven te kijken of er aanpassingen zijn in de dienstregeling. Nee, dat was ook niet bij ons opgekomen. Nee.
1: Skakar galler sedan 55, men en ensam själv var mitt enda hem.

0: Rue la peau. Rij je maar. Rue la peau. Ja, dat dachten we. Maar ja, het is Zweeds. En daar betekent het kom op. Ja, dat hebben we op moeten zoeken hoor. Want zo goed is ons Zweeds nou ook weer niet. Blijft dat het grappig is dat het grappig is om te horen. Al verstaan we er verder helemaal niets van. Hè. Het lied is uit 1964 en, laten we eerlijk zijn, toentertijd luisterden we al helemaal niet naar wat voor tekst dan ook. Dus het deed er ook helemaal niet toe, hè, al zongen ze in het Timbuktu's. Net zoals de Italiaans. Gold trouwens ook voor Françoise Hardy, hoor. Ja, al vond ik het prachtig, ik verstond er geen jota van. Ja, nou hebben we Google Vertaal en dat helpt. Een beetje, maar snappen doe ik nog steeds zelden iets van haar poëtische teksten. Jazeker, ja, altijd mooi, maar altijd onbegrijpelijk voor simpele zielen zoals ik.
1: Comme toi, j'ai un cœur qui ne peut rien promettre. À qui l'amour fait peur, mais qui t'aime peut-être.

Françoise Hardy uit 1968. À quoi ça sert? Ik vind het een prachtige song. Van dat toen 24-jarige meisje, een beetje verlegen, een beetje breekbaar aandoend. Fragile, hè, noemen de Engelsen wat wij breekbaar noemen. Sting heeft er eens een mooi lied aan gewijd. Maar ook de Liverpoolse Mark Peters en zijn Silhouettes. Nou, ik steek niet onder stoelen of banken dat ik een beetje verliefd ben op die muziek uit de begintijd van de Mercy Beat. En nu dus Mark Fleming met als artiestennaam Mark Peters uit 1963. Nee, het is geen grote hitmaker geweest met zijn Silhouettes. Maar ja, het is onmiskenbaar Liverpool.

Fragile van Mark Peters en zijn Silhouettes. Maar om dan nog even bij Liverpool te blijven, een zekere William Ashton, die kwam daar ook vandaan. En hij kon ook wel een beetje zingen, hè, maar met zijn succes wilde het maar niet lukken. Nou, ook niet toen hij Beatle-manager Brian Epstein als manager had gekozen. Nou was Manchester een stadje in de buurt en de plaatselijke Plaza Ballroom, daar speelde in die begin jaren 60 van tijd tot tijd een leuk gitaargroepje, de Dakotas. En Brian Epstein, die vond die Dakotas wel een geschikte begeleidingsband voor William. Nou, om er wat vaart achter te zetten, prikte William in het telefoonboek van Liverpool met dichte ogen zomaar een naam. Dat werd Kramer. Maar John Lennon, die adviseerde om er J. punt tussen te zetten, omdat dat wat krachtiger klonk. Ja, en voilà, Billy J. Kramer en de Dakotas was een feit.

Billy J. Kramer en de Dakotas, Bad to Me. Van de hand van het aanstormende talent John Lennon. Er was een tijd dat wij spraken over mankracht als wij bedoelden dat iets door menselijke inspanning tot stand kwam. Man betekent namelijk niet alleen iemand van het mannelijk geslacht, maar het betekent ook mens. Je ziet dat nog terug als je zegt, we zijn hier met 7 man. Dat betekent niet met 7 mannen, maar dat betekent met 7 mensen. De Engelsen zeggen dan mankind als ze mensheid bedoelen. Maar ja, toen kwamen de feministen die niet doorhadden dat je met man niet altijd de man bedoelde. En toen moest het zo nodig menskracht worden en mensuren. Ja, wij hebben daar geen goed woord voor over en daarom hebben wij de Muffin Man erbij uitgezocht.

Muffin Man van World of Oz uit 1968. Niet met een accentje achter de N, want het is geen Muffin Man, maar het is een heuse Muffin Man. Het is een heel vrije bewerking van een oud Engels kinderliedje, Do You Know the Muffin Man? En wij kennen dat in het Nederlands als Zeg, ken jij de mosselman, die komt uit Scheveningen. Wat niet logisch is, want in Scheveningen worden helemaal geen mosselen gekweekt. Dus dat begrijpen we ook niet. Maar de muffins waar het hier om gaat, dat waren een soort broodjes. Minder zoet dan wat wij nou muffins noemen. En die werden bij rijke mensen aan de deur verkocht door een muffinman. Muffinmannen, dat waren onbeschaafde en onbehouwen lomperikken uit achterbuurten. En zo komt het dan ook dat in Engeland het woord muffin ook gebruikt wordt door onbeschaafde mensen om daarmee de vulva-lippen aan te duiden.

Songbird van Fleetwood Mac uit 1976. Het is een single die getrokken was van de LP Rumours. En van die LP werden meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht. En daarmee werd het een van de best verkochte LP's aller tijden. Fleetwood Mac, ja, viel langzaam maar zeker door allerlei interne strubbelingen uit elkaar. Maar nadat ze jaren achter de geraniums had gezeten, wilde Christine McVie met haar oude bandleden nog wel eens wat muziek maken. En omdat het met Lindsey Buckingham altijd muzikaal goed geklikt had, ging ze eerst maar eens met deze meneer de studio in. En dat beviel prima. En zo kwam er 10 jaar geleden een mooie cd van die twee uit. En op die cd staat bijvoorbeeld ook, ja, hoe toepasselijk, On With The Show.

Vele jaren geleden, toen ontbijtpop nog in de kinderschoenen stond, toen hadden we rond 9:30 een rubriek die wij de Friese ontbijtrubriek hadden genoemd. Ja, bij gebrek aan een betere naam hoor, moet ik erbij zeggen. Nou, en van de week liep ik in ons archief aan tegen een song van Jilt Heidstra en zijn zus Hanneke. Jilt Heidstra. Nou, Jilt mag zich meesterschilder noemen met specialisatie in decoratie- en restauratiewerk. En bovendien is zijn bedrijf gevestigd in, jawel, in Tietjerk. Nou, wat wilt u nog meer? En zingen, daar doet hij graag samen met zijn makker Jillis Dijkstra. Nou, dat is u natuurlijk bekend. Maar dat hij ook heel af en toe zingt met zijn zus Hanneke? Nee, dit is minder bekend. Maar wat die meid die kan zingen, zeg maar, met haar broertje. Nou, ik vind het prachtig, ja. Luister maar even hoe zij met z'n tweetjes dat Neil Young nummer Comes a Time een plekje in de Friese popgeschiedenis geven. Ja, ik vind het prachtig.

Comes a Time. Met dank aan Jilt Heidstra en zijn zus Hanneke. Maar daarmee ja, wordt het toch wel hoog tijd voor iets Duits, dunkt ons. Want we hebben al tijden niet iets Duits gedraaid. Terwijl er toch best veel mooie Duitse popmuziek gemaakt werd. En ook nog steeds trouwens. Ja, mijn moeder vond dat voor de oorlog al, dat Duitse popmuziek mooi was. Maar ja, Dirk en ik zijn van na de oorlog en dat willen we trouwens ook graag zo houden. En als u meende dat Duitse popmuziek vooral uit slagers bestaat, nou, dan zou u toch even moeten luisteren naar München en Vrijheid. Ja, ik heb er ook even aan moeten wennen, maar u zult toch moeten toegeven dat het nu volgende nummer best wel mooie Duitse, eigentijdse popmuziek is. Nee.

Freiheit, van Münchener Freiheit. Dat is een Duitse band die tot op heden meer dan 25 albums heeft uitgebracht. En 6 daarvan hebben zelfs gouden platen gehaald. In Nederland had Münchener Freiheit 3 top 40 hits, waarvan Moonlight er nou juist geen was. Nee, maar ja, daarom toch niet minder mooi. Ik hoop dat u het met ons eens bent. Maar er is natuurlijk best meer mooie Duitse popmuziek. En u krijgt er nog eentje van ons.

The Lemon Tree van Fool's Garden uit 1996 met Peter Freudenthaler als leadzanger. Ja, ja. Nou, en dan was er rond 1964 was er een zekere Christa Päffchen. Dat was een Duitse zangeres die de popcultuur in de jaren 60 in Duitsland niet zo zag zitten. En die vertrok naar Amerika en daar is ze al vrij snel opgenomen in de Velvet Underground. De Velvet Underground. Nou, dat was een band met een inmiddels wel, maar toen niet, maar bijna magische klank. Lou Reed kwam eruit voort en ook John Cale. Ja, in die dagen verkochten ze nauwelijks iets, maar ja, nu zet het Blood Rolling Stone de groep bij de 20 beste bands ooit. Ja, en de band staat nu bekend om hun avant-gardistische, experimentele, alternatieve muziekstijl. Nou, mooi, maar dat zou je toch niet zeggen als je dit gezellige nummer van ze hoort. Who Loves the Sun?

Who Loves the Sun. Dat was het openingsnummer van de voorlaatste LP van de Velvet Underground, Loaded, uit 1970. En Rolling Stone noemt dit nu een van de 111, wonderlijk getal trouwens, een van de 111 beste LP's ooit. Een sapperloot, dat had u niet gedacht, hè? Nou, en waarom zeg ik dat, sapperloot? Kijk, sapperloot, dat is een uitroep van verbazing. Hoe kom ik er zo op? De beroemde zanger Dikke Leo, die heeft er ooit eens een liedje op gemaakt. Sapperloot, wat ben ik groot. Hij bedoelde, geloof ik, zijn geslachtsdeel. Hij kon het kennelijk zelf niet geloven. En dan ook nog met het orkest van Jean Kraft. Ja, het mocht wat. Nou, sapperloot, luisteraars, dat is een verbastering van het Franse woord sacrelot. En dat is weer een verbastering van sacre dieu. Oftewel heilige God, maar dat mocht je toen niet hardop zeggen. En zo werd dat sacrelot. En dat namen wij in Nederland over als sapperloot. En de Franse Clotilde, die gebruikte het in 1967 in een grappig liedje, Sapperlipopette.

Als je op internet opzoekt hoe het woord sapperlipopette gebruikt wordt, dan is dat heel beschaafd. Het betekent dan verdorie, hè, of hemeltje lief. Ook wel grote gribbels en ook wel o jeetje. De bewoners van Dukstad, dus Donald, Katrien, oma Duk, die zeggen dan in dit soort gevallen oogrutjes. Ja, dat is echt waar, hè? Oogrutjes. En dat was nou precies wat ik dacht toen ik van de week in allerlei media zag en las dat de 80ste verjaardag van Freddie Mercury gevierd zou worden. Oogrutjes, dacht ik. Oogrutjes, luisteraars, dat kan niet, want Freddie overleed 25 jaar geleden. En zijn laatste verjaardag, die vierde hij op 5 september 1991. En als er al wat te vieren valt, dan is dat zijn 80ste geboortedag. Van Giovanni Battista Venturi zeg je ook niet dat we vandaag zijn 280ste verjaardag vieren. Nee, luisteraars, het is Freddy's 80ste en Giovanni Battista Venturi's 280ste geboortedag. Ja, ik kan mij zo erger aan die taalkundige knulligheden. Niks verjaardag, zeg, hou daar toch op.

Dirk vroeg me zojuist wie in grutjesnaam Giovanni Battista Venturi was. Nou, dat was de ontdekker van het Venturi-effect. Als een vloeistof door een buis stroomt en in die buis zit een vernauwing, dan gaat daar de vloeistof sneller stromen. Ja, wij vinden dat vandaag de dag logisch, maar Signor Venturi dat heeft dat toch maar even mooi vastgesteld. En daarom worden er in bevaarbare rivieren worden strekdammen aangelegd, dwars op de stroomrichting, zodat het water in het midden van de rivier sneller gaat stromen. En daardoor wordt meer zand en slip meegenomen en dus wordt de rivier daar dieper. Nou, dat wel prettig is, dat hebben we van de zomer gezien.

En zo, luisteraars, is het wekelijks uurtje ontbijtpop weer voorbij. Nauwelijks begonnen en fut, het is alweer over. Ja, soms vinden wij dat wel jammer, ja. U kunt, zoals altijd, het uur terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist en anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. En als uitsmijter hebben we voor u een prachtig instrumentaaltje van de Kingpins met Doorbanger. Nou, dag mensen. Graag de volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
2: Ik vind het zo spannend.
3: Ik ga eens turbo hebben.
2: Ik is toch turbo hebben, net?
1: Nou, even serieus.

0: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nightcheck.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus, time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
12: NOF PC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF PC. Daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
17: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met knulsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
16: WOQS.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
23: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels

0: teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jette. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het is hier niet spreekt koud in je huis.
2: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug onder mij eind 2022. De gemeente Noord-East Friesland dacht jeder dat de oerinkomst mij op die sport begin 2022 ophouden zoe. Maar uit nieuw juridisch onderzoek dacht blijken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Var Het Paradieske of het vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting oernemen kennen. De gemeente die wordt erom te vajaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2022 wil het college een vaststel hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op hokke manier de bregen bij Schoelenburg ontpakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwenners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een onvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar dertig omrieden. Er binnen verskate mogelijkheden onderzocht van een nieuwe bregen onder een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwatje. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. De 52-jarige Arnold Rozier van Vinwarden is toch de gemeente Rie van Dantemodiel verdroegen als nieuwe burgemeester. Rozier is op dit stuit actief als steertegriffier van de provincie Friesland.
2: Komt misschien krijgt voor mij wat te betiert, zo voelt het, want ik wie eigenlijk nog net kleer bij de provincie. Maar deze kans die komt maar één keer natuurlijk in je leven voorbij, tenminste zo zeg ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je mark op Schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland, hè, met mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chansbron wezen, dus ja, dat ik die kans nou krijg, geweldig.
1: Dantemodiel zie ik het al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Jeder is de procedure al een keer stillijn omdat er net genoeg geschikte kandidaten wien. Wiernemend burgemeester Anja Haga is daarom langer zitten bleun. Tiesjoen om jelwe achten hinnen kreeg Rozier het verlossende telefoontje.
2: Wekken we in een soort nieuwe werkelijkheid. Ja, het gaat heel goed met mij. Ik ben tegen wie is mij de voordracht. En grote eer en ik word oerstjeld mij berichten van Elsenien.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, creëer jong occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
14: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roer.

0: binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
6: Oh,
5: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
7: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
4: WOQS.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olven Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.

0: Right here, bij Marinus Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marinus Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marinuskeukens.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
0: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Het is geen spruit koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Vier steertefracties in Friesland eerst je duidelijk eens van het provinciebestuur hoe de vergunning voor twa biovergisters bij Sonak in Burgum. Het gaat om de SP, GreenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de PvdA. De partijen willen weten waarom de provincie in hege beroep gie naar de rjochter tegenstanders van de plan gelijk joeg. Ik vreeg ze haar al hoeveel juridische gevolgen die uitspraak had en hoeveel geld er intussen uitgegaan is om procedures. Daarnaast willen de fracties iepen hier over mogelijke afspraken die jeder maken binnen tussen Sonak, de provincie en oren oerheden. Nevens de partijen maar duidelijk worden of die afspraken invloed hebben op de juridische vergunningsprocedure. Het provinciebestuur maakt de vragen in kwarten beantwoord je. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat ons je viert met familie, vrienden en uitnoegen in de nieuwe warf in Waterswaard. De eeuweling zegt al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het bereiken van de 100 een soort van bevrijding. In zijn lippen zegt van der Valk de wraad ingrijpend verorien.
2: En meer of meer een soort verlossing kan je zeggen. Want dacht, je bent een hartstikke aan het aantellen. Dat is de zin van, je hebt het niet nodig verzeerd. En, nou, en dan telt het maar weer terug. Ondanks dat je nou, dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden maakt hij.
1: Nevens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je het jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Drie ongelukken in kwartier tongensje. In Kalmerswijg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vlaarwei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roende erbij holle letsel op. Jonge politie en ambulance waar het ook het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voelt kwartenij op naai een onriding plak. Een bestelbus hoe een parkeerplak oprijden waarna het een achteropkomende auto tegen de auto botste. In je persoon wat controleren trok het ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Let er op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mij naar in botsing. Beide bestuurders rekken net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onriding barrekoe is net bekend. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Het lood van het waad. RTV NOF.

0: Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
10: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Trommeester mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
24: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
23: Baarsmazitcomfort.nl.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
25: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel, in Den Bald.
28: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
26: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
29: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
30: De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport, rackets, schoenen en kleding.

0: Ah, goeie. Right, sieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Vier steertefracties in Friesland eerst je duidelijk eens van het provinciebestuur hoe de vergunning voor twa biovergisters bij Sonac in Burgum. Het gaat om de SP, GreenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de PvdA. De partijen willen weten waarom de provincie in hege beroep gie naar de rjochter tegenstanders van de plan gelijk joeg. Ik vreeg ze haar al hoe juridische gevolgen die uitspraak had en hoeveel geld er intussen uitgegeven is om procedures. Daarnaast willen de fracties iepen hier over mogelijke afspraken die jeder maken binnen tussen Sonac, de provincie en oren oerheden. Nevens de partijen maar duidelijk worden of die afspraken invloed hebben op de juridische vergunningsprocedure. Het provinciebestuur maakt de vragen in kwarten beantwoord. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat ons je viert met familie, vreunen en uitnoegen in de nieuwe warf in Waterswaard. De eeuweling zegt al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het bereiken van de 100 een soort van bevrijding. In zijn leven zegt van der Valk de wraad in griepend verorien.
2: En min of meer een soort verlossing, kan je zeggen. Want dacht, je bent een hartstikke aan het aantellen. Dat is de zin van, je hebt die niet nodig verseerd. En dan telt het maar weer terug. Ondanks dat je dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden maar zien.
1: Nevens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je het jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Drie ongelukken in kwartier tongensje. In Kalmerswijg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vlaarwei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roende erbij holle letsel op. Jonge politie en ambulance waar het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voelt kwartenij op naai een onriding plak. Een bestelbus hoe een parkeerplak oprieden waarna het een achteropkomende auto tegen de auto botste. In je persoon wat controleren trok het ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Letter op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mij in botsing. Beide bestuurders rekken net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onriding barrekoe is net bekend. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjog op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Het is ineens koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Bald.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
17: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
19: WOQS.nl.
20: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
21: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
22: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
21: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
23: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
19: WOQS.nl.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Tromeesje maar in beheining.
28: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
29: 3 jaar garantie.
30: We want more. We want more.
29: 5 jaar garantie.
30: We want more. We want more.
29: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewassen.

0: proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Bakken, zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoutij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens, daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Bij u is in Den Waard kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? depannenkoektrein.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeestje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
19: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
20: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
21: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
22: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
25: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
27: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters.

0: personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Ik ga eens turbo hebben.
12: Ik is toch turbo hebben, net?
11: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat tongensje viert met familie, vrienden en uitnoegen in de nieuwe warf in Waterswaard. De eeuwelings zeggen al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het bereiken van de 100 een soort van bevrijing. In zijn lippen zegt van der Valk de wraad in griepend verorien.
2: Min of meer een soort verlossing, kan je zeggen. Want je bent een hartstikke aan het aantellen. Dat is de zin van, je hebt het niet nodig verzeerd. En, en dan telt het nog weer terug. Ondanks dat je nog dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden maakt hij.
1: Neffens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je er jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Drie ongelukken in kwarte tien tongensje. In Kalmerswijg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vlawei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roende daarbij holle letsel op. Jonge politie en ambulance waar het ek het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voelen kwart en naai op naai een onriding plak. Een bestelbus hoe een parkeerplak oprijden waarna het een achteropkomende auto tegen de auto botste. In je persoon wat controleren trok het ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Letter op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mij naar in botsing. Beide bestuurders rekken net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onriding barrekoe is net bekend. Vier steertefracties in Friesland eerst je duidelijk eens van het provinciebestuur hoe de vergunning voor 2 biovergisters bij Sonac in Burgum. Het gaat om de SP, GreenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de PvdA. De partijen willen weten waarom de provincie in hege beroep gie naar de rjochter tegenstanders van de plan gelijk joeg. Ik vreeg ze haar al hoe juridische gevolgen die uitspraak had en hoeveel geld er intussen uitgegaan is om procedures. Daarnaast willen de fracties iepen hier over mogelijke afspraken die jeder maken binnen tussen Sonac, de provincie en oren oerheden. Neffens de partijen maar duidelijk worden of die afspraken invloed hebben op de juridische vergunningsprocedure. Het provinciebestuur maakt de vragen in kwarten beantwoord je. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden.
4: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of chef-brasseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? depannenkoektrein.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
18: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
19: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de Jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Soest veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuur-fans raakten gewond. De betrokken Feyenoord-supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
9: It's getting hot in here.
22: Wat een stoo, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
22: Oh?
9: Ja, van het gas.
23: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
26: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
25: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body.

0: Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en krijgt een staatsbegrafenis. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. En door een zware storm op Haiti zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Agoeie, reizieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Bij u zien dan wat? Kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life. Waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
17: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
7: Dit is RTV NOS.
8: My No, get it on air.

0: hoorde de Amerikaanse zangeres Meredith Brooks. Een plaatje die kwam uit het jaar 1997 weg. Was een aardig hitje hier in Nederland en werd uitgebracht als eerste single van haar hitalbum Blurring the Edges. Zo, het is weer vrijdagmiddag en dat betekent dus dat wij weer helemaal klaar voor zijn. Tussen 4 en 5 uur weer een leuk radioprogramma hier op RTV NOF hier neer te zetten. En natuurlijk hebben wij onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat. Dan hebben we natuurlijk ook de plaat van Vinyl, de vloekhaker van deze week, de freestylige plaat. En uiteraard ga ik je weer meenemen naar de hedendaagse popmuziek uit de Nederlandse Top 40 weg of uit de Tipperaden weg. En vorige week is er weer een nieuw binnengekomen in de Tipperaden. En dat is de nieuwe single van Davina Michel. En haar nieuwe single die heet Pinky Swear.
1: RTV NOF.

springen even met jou naar het jaar 2001. En natuurlijk ook met de plaat van Alicia Keys met Fallen. Een plaatje die toen 18 weken in de Nederlandse top 40 stond en daarvan 4 weken op nummer 1. En het is vandaar ook natuurlijk precies 25 jaar geleden dat de aanslagen is gebeurd op 11 september 2001.

0: De Gigantjes. Ze kwamen naar Nederland en deze werd uitgebracht in het jaar 1985. En later werden zij de Gigantjes, speelden dus als huisorkest van de VARA Nachtshow. Ze brachten nog één plaatje uit en dat was het nummer I Want You To Be My Baby. En die kwam niet verder dan de tipperaden. Maar deze die stond dus wel in de Nederlandse top 40. En dat was allemaal in het jaar 1985. En ik heb hem dus vandaag gedraaid als de rock'n'roll plaat.
1: Het weerbericht.
0: Dan hebben we het weekend weer. Zaterdag is het droog en meer zon. Het zal rond de 20 à 21 graden zijn. En de wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Dan gaan we naar de zondag. Dan komt er een storing onze kant op. Het gevolg kan zijn dat daar een bui uitkomt. En een iets meer toenemende west-zuidwestenwind. Maar het blijft 20 graden.

0: Het blijft toch mooi hoor, deze plaat. You're the more than talking, you're my heart, you're my soul. Hij werd opgenomen in het jaar 1984, om precies te zijn in oktober 1984. Maar het werd pas een hit in het voorjaar van het jaar 1985. En toen stonden ze met deze plaat ook een aantal weken in de hitparades. Maar best wel weer eens even leuk om deze plaat weer eens een keer voorbij te laten komen.
1: De vloerkraker van deze week.
0: Ja, en zoals elke week ga ik natuurlijk weer een leuke ouderwetse vloerkraker voor je draaien. We gaan even een plaatje draaien van Eruption. Hier is The One Way Ticket. En dat was een aardig grote hit in het uitgangsgelegenheid. En die hoor je dus hier op RTV NOF.

De Friestalige plat. Je hoorde Kurbe Doustra. En de Kilo's. Ja, die moeten er eigenlijk af. Maar ja, het hoeft niet altijd natuurlijk, hè. Dat was onze Friestalige plat. En naar onze Friestalige plat. En dan is het altijd een feestje bij ons. Want dan gaan we weer naar de hedendaagse popmuziek. En dat betekent dat er weer een nieuwe een is binnengekomen in de Nederlandse top 40 vorige week. En dat is deze nieuwe van Dolly Parton. We kennen hem allemaal. En het nummer dat heet Jolene.

super geweest om deze plaat in de Nederlandse top 40 te krijgen. In 1973, 1974 en 1976. Maar het werd wel uitgebracht hier in Nederland. Maar het kwam niet verder dan de tipparade. Maar nu eindelijk komt hij toch eens in de lijst te staan van de Nederlandse top 40. En dat heeft allemaal te maken met het overlijden van Dolly Parton. Straks na de klok van 5 uur, dan hebben we natuurlijk weer Kees Bakker op radio. En ik spreek je graag volgende week weer.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: disco, hè? Maar als het zei eerst, dat denk ik van, oh, val wat daar, dat staat erin. Ja, misschien als de man praat, hè? Ja, dat is ben wel meer. Oh ja, er zijn wel meer zangers of zangeressen die staat erin. En als je jongen, dan juist het helemaal uit. Helemaal
1: hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen!
1: Je moet ik wat naar je muziek?
0: Nee, ja, tuurlijk ga ik wat naar je muziek. Mijn naam Gerrit. Ik zal even zien. Ja, want het lesje dat zit bij familie. Becky Hill en Little Less Lonely. Hè? David Guetta. En Robert Schulz en Watermats. En Take It Slow. Stop the Wedding, Asia. En dan, ja, Floor Jansen had ik weer een festgoed gebracht. En het heette Bring Me Silence. Ik zeg het nog op de Formule 1. Dat wist ik ons jongen natuurlijk. Maar we gaan eerst even dat van de Becky Belly even draaien. Hier, Little Less Lonely. Ja, Future David Guetta. Ja, natuurlijk, die David Guetta is er ook weer bij. Ja, ongelooflijk.

G-Race, uit 83 komt dit. Weer een heel groot succes. Don't go out on Friday night natuurlijk. We gingen vroeger drie dagen op stap. We gingen vrede jongens, neus en snijs. Oh, en dan winnen we man die zo brak als wat. De volgende is de Stappers van Toen plaat natuurlijk. Ja, de Stappers van Toen is van Olivier Cheatham en Get Down on the Saturday Night.

0: we take it slow. Nou, dan ben je net, Jet. Een beetje gas, gas op mijn plakken. Beste Jet, er is het weekend. Robin Jules en Watermat. Take it slow, yeah. Tot zo. Oké, we gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat, ja, die is van de Sparks en de Beat the Clock. Het is een Amerikaanse band van twee broeders. En die heette Ron en Russell Mill natuurlijk. En ze zijn ooit begonnen, ja, weet je wanneer ooit ze begonnen zijn? In 1967. Dat is een hele, hele tijd in. Ja, dan ben je volgens mij bezig. Hij staat wel 50 jaar bezig dan bezig natuurlijk. Het is ben wel een paar figuren. Als dat juist een clip kijk. Volgens mij had hij hier had te snorken.
1: De oude doosplaat.
0: De klok is nooit verslaan. Nee, dat kan het. Dat kan het.

0: daar hebben we een feske. Een hit in 2024, hoor. Las Frequence en Tom O'Dell. En het heet Black Friday, Pretty Like in the Sun. Oh, oké, okay, hey, we gaan gewoon het verder. Ik zei van, in je veske. En dan was het weer op. Voortgaan. We gaan even freestyle veske draaien. En het freestyle veske is van de Doelizen. En dat heet Illegale Taxi.
1: De Friestalige Plaat.

0: the wedding. Gonna trouwen. As you. Like a hit tip. Week 34 staat erbij. Stop the wedding. Nou ja, dat kan gebeuren. Stop the wedding. Oké, we gaan even een heel...
1: Star to heaven.
0: Ja, dat wie weer heel droevig de van een week. Dolly Parton, Tuesday, 24 augustus, overleden. Ze is 80 jaar geworden. Ze wie al een tijdje, wie ze ziek. En jammer, het wie zo'n sociaal mens. Ze had een heel periode, had ze uitgedoen naar een goede doel. En meisken deed het wat minder heen. Ja, de hele generatie is overleden dan. Hè? Ja, haast traaien per week. Hè. Dat is net een leeuw. Maar we worden in een festival draaien natuurlijk. Dolly Parton en dat heette True Daddy.

0: I just can't keep holding on. She never meant to come back home. If she did, she never did say so to daddy.
1: Dolly Parton. Helaas is ze er met onrust. Maar de muziek leeft voort. Het is de heetste tijd waarvoor de rockballad is van Gary Moore. Die is maar 58 jaar geworden. En dat heet Veske de Verdraaiing. Gewoon is Empty Rooms uit 1984. En had je hem ooit in Belfast komen? Ja, daar kom ik regelmatig in. Hè? Daar stier ik er nog een standbeeld van hem. Dus daar kan je hem echt nog bewonderen hoe hij eruit zag.

0: scherp op een midje. Kees Bakker.
1: RTV NOF. Kees, hit tip.

Lori Jansen. Bring me silence. Ja, even stilte. Even stilte. Voor de laatste 12 platen in deze show. Scherp op het midden. Op RTV NOF. En wat gaan we draaien? Een plaatje uit Jeren Sontag. En dat is Juan Batos en Love Die Loof Die Love. En dat is een Duitse zanger, songwriter en solo zanger. Hij had 2 hits gewoon en dit is er één van.

0: Nee, de videoclips, ja. Ek. Die mensen die springen en hippen al hier. Oh. En, ja. En hoe kom ik hier aan dit feske? Nou, want ik zei je vorige week al van die van Rutger van Barneveld, zoon, Hummer, zon en strand. Daar is iets mee. Dat ene, dat herken ik. En toen had ik dat even opzocht natuurlijk. En dat hij hem nu weer herkent. En dit is van Rutger van Barneveld. Ik zie ze tot na een week. Dan ben je weer tussen.
1: Even zo worden. Het begin van de week.
0: Oh!

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Bakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baasmazitcomfort.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets.
6: Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar De Pleerts. www.depleerts.nl.
10: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wat je nou, het cultuurcafé in het Sikallen binnenstappen, herkennen je de oud kantine, zat het Jertietzwi net meer waarom. Het café bij het museum, het filmhoes en de kelder van de jonge Rijn in Kolm is hielendal op kalevateren. Mies Hoekstra, interieurstylist erhoer.
2: We zaten vast eigenlijk aan de groene kleur, die hebben we eigenlijk omarmd. En toen heb ik een inspiratiebeeld gekozen, waarvan ik dacht dat het heel goed paste bij zowel filmhuis als museum als kelder.
1: Drie ongelukken in kwartier tongensje. In Kolmerswijg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vaarwei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roen daarbij holle letsel op. Jonke politie en ambulance waar het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voel kwart en naai op naai een onreading plak. Een bestelbus woe een parkeerplak oprieden waar naai een achteropkomende auto tjin de auto botste. Een persoon wat controleren trog het ambulancepersoneel, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. Letter op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mee naar in botsing. Beide bestuurders rekken net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onreading barrekoe is net bekend. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat ons die viert met familie, vrienden en uitnoegen in de nieuwe warf in Waterswaard. De eeuweling zegt al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het bereiken van de 100 een soort van bevrijding. In zijn lippen zegt van der Valk de wraad in griepend verorien.
3: Min of meer een soort verlossing, kan je zeggen. Want je bent dan hartstikke aan het aftellen. Dat is de zin van, je hebt die niet nodig gezet. En dan telt het nog weer terug. Ondanks dat je nog dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden we het zien.
1: Neffens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je er jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming.
0: RTV NOF.
6: Waar staat, waad en worden.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
15: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
19: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
20: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
21: Zo, dat ziet er gaaf uit.
20: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
22: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
20: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in wat is wat of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Dit is RTV NOF.
0: My No Country Ranch.

gestart met een kleine vertraging. Maar helaas, het was even zo. Dit was Adi Arnold en die werd geboren op 15 mei 1918... op een boerderij in de buurt van Henderson, Tennessee. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool, terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnolds vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was. Waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar Karen Eden, Following Your Light.

En Karen Edens is geboren in Engeland, maar opgegroeid in Australië. Begon haar professionele carrière op 15-jarige leeftijd met het zingen van jingles voor televisie en als achtergrondzangeres voor grote Australische artiesten zoals Kylie Minogue en The Models. Ze werd ook regelmatig door Simon Cowell geboekt voor diverse projecten. En daarnaast was ze de stem achter vele reclamecampagnes. Nou, dat was dus Karen Edens. We hebben nog One Way Street van Matthew Dameron voor u.

We gaan naar de special van deze week. Dat is Clint Black. Of geboren als Clint Patrick Black. En op 4 februari 1962. En Clint is een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant, acteur en platenproducer. En Black tekende 89 contract in Nashville. En zijn debuutalbum Killing Time leverde 4 opeenvolgende nummer 1 hits op. We gaan zijn eerste single draaien, A Better Man.

Black voelde zich aanvankelijk aangetrokken tot verschillende muziekgenres en volgens zijn vader koos hij ervoor om zich begin jaren 80 te richten op countrymuziek. Nadat zangers George Strait en Reba McEntire het soort weer naar de traditionele kant hadden gebracht, in de stijl die in leven werd gehouden door George Jones en Merle Haggard. We gaan naar One More Payment.

6 jaar lang voorzag Black in zijn levensonderhoud als bouwvakker, aas, snijder en visgids, terwijl hij als solozanger, gitarist in verschillende muzieksoorten zong. In 87 ontmoette hij tijdens een van die optredens een andere gitarist, Hayden Nicholas. En die twee mannen vonden elkaar muzikaal en begonnen een songwriterspartnerschap dat decennia zou duren. We gaan naar Wherever You Go.

Zijn eerste album, Killing Time, werd uitgebracht in 1989. Elk nummer op het album was tenminste gedeeltelijk door Black geschreven en vier ervan waren volledig aan hem toegeschreven, terwijl de rest samenwerkingen waren met Nicholas. In tegenstelling tot de meeste andere country albums gebruikte Black zijn eigen tourband in plaats van sessiemuzici om Killing Time op te nemen. We gaan naar You Don't Need Me Now.

In 1996 werd Black de vierde countryzanger die een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. En later dat jaar bracht hij zijn eerste Greatest Hits compilatie uit. En deze werd aangevoerd door de nummer 1 hit Like the Rain. 3 weken op nummer 1 stond hij. Daarna volgde Halfway Up dat nummer 6 kwam. En zijn eerste single sinds One More Payment was die de top 5 niet haalde. We gaan naar Spend My Time.

En Black begon in 1990 een relatie met actrice Alicia Hartman. En het paar hield hun relatie erg geheim. De eerste foto van het samen werd gepubliceerd in de week dat ze verloofd waren. Het paar trouwde in oktober 1991 en Katie Texas en Black en Lisa Hartman hebben een dochter, Lily Pearl Black, geboren in 2001. En sinds 2002 woonden hij en zijn vrouw in Nashville, Tennessee. We gaan naar Code of the West.

Kort nadat zijn muziekcarrière van de grond kwam, begon hij aanbiedingen voor acteerrollen te ontvangen. Hij wees elk verzoek af tot 1994, toen hem een kleine rol werd aangeboden in de met sterren bezaaide comedyfilm Maverick. Terwijl de rol weinig acteerwerk vereiste, ontving Black na de release van de film steeds meer telefoontjes van regisseurs die dachten dat hij perfect zou zijn voor een bepaalde rol. We gaan de laatste alweer draaien van de special van Clint Black. Even kijken, Time for That.

We gaan naar een blokje dan stop. James Charles Rogers leefde van 1897 tot en met 26 mei 1933. En Jimmy Rogers was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant die eind jaren 20 grote populariteit verwierf. Hij stond bekend als Jimmy Rogers en werd algemeen beschouwd als de vader van de countrymuziek. En Jimmy is vooral bekend om zijn kenmerkende jodelen. We gaan naar... we kijken High Powered Mama. Nee, eerst Any Old Time, daarna High Powered Mama.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
12: NOFPC.nl.
11: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Dit is RTV NOF.
18: My No Country Ranch.

En we gaan verder met Benelux-blok, artiesten, Benelux-artiestenblok. En Jolene is een nummer van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Een nummer werd in de Amerika en Canada op single uitgebracht in oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We laten nu horen in de uitvoering van Anna McRose.

Once a Day is een nummer geschreven door Bill Anderson en opgenomen als debuutsingle door de Amerikaanse country-artiesten Connie Schmidt. Het werd geproduceerd door Bob Fargeson voor haar gelijknamige debuutalbum. We gaan hem horen in de uitvoering van Claudette. Ja, dat hebben we weer, hè.

En noem er nog maar eentje van Dolly Parton. Tenminste, die heeft ze geschreven voor Walter Wagner. I Will Always Love You. In dit geval uitgevoerd door Country Claudia.

Tennessee Flat Top Box is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Johnny Cash. Het werd eind 1961 als single uitgebracht en bereikte de 11e plaats. In 1987 bracht Cash's dochter Rosanna ook een versie van het nummer uit, die de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Country Hitlijst. We laten hem nu horen in de uitvoering van Dick van Altena samen met Savannah. En die hebben dus een show, Back to the Country. En daar hebben ze dit in gespeeld.

Ja, dat was het. De blok Benelux artiesten. We gaan luisteren en vergelijken. En ja, ik heb van Jan van Houten uit Sjeruisterveen een mooi lijstje meegekregen. Waar we een mooi lijstje van luister- en vergelijkvoorbeelden. En daar gaan we dus natuurlijk de komende tijd flink wat aandacht aan besteden. Misschien dat we al meerdere in één uitzending doen. We moeten maar even kijken wat we gaan doen. Half As Much is de eerste van hem. Een Amerikaanse country nummer geschreven door Curly Williams in 1951. En het werd in 1952 opgenomen door country zanger Hank Williams senior en bereikte de tweede plaats. Volgens het boek Hank Williams, de biografie uit 2004, was Williams niet erg gecharmeerd van Half As Much en nam het alleen op aandringen van producer Fred Rose. We gaan hem natuurlijk horen van Hank Williams senior en daarna van Carl Smit.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ik zing het niet als ik het niet zelf heb meegemaakt. En dat is een citaat van Darren Wanner, vat het leven en de muziek samen van deze bekroonde singer-songwriter uit Australië, waar hij zeer gewild is als country-artiest. We gaan van hem draaien, Bottle, Bottom of a Glass.

Donna Donna is een nummer over een kalf dat naar de slacht wordt gebracht. Het werd gemaakt door Shalom Sukunda, muziek en Aaron Zetlin tekst. Oorspronkelijk was het een nummer in het Jiddisch en het werd in 1940-41 gecomponeerd voor het toneelstuk Eesterke. Het werd vooral populair dat het in 1960 was opgenomen door Joan Baez op haar album Joan Baez. We gaan naar klassieke country cover. Ja, wie dat is, weet ik niet, maar in elk geval het nummer Donna Donna.

ja, onderweg naar de studio besefte ik eigenlijk dat ik het verkeerd nummer van Alan Jackson gekozen had. Het had moeten zijn Where Were You When The World Stopped Turning. En dat slaat natuurlijk op 9-11. En dat is ook alweer 25 jaar terug wat ik hoorde. Maar goed, we hebben When Somebody Loves You gekozen van Alan Jackson.

The Cox Family is een Amerikaanse bluegrass familieband uit Cotton Valley in het noordwesten van Louisiana. Het typische geluid van de band komt uit een mix van country, bluegrass en gospelmuziek. En de familie begon in 1976 met regelmatige optredens op feestelijke evenementen. We gaan draaien Cry Baby Cry.

doen daarna even een blokje en dan stop. We gaan naar Karel Robert Below, leden van 21 april 1931 tot en met 31 oktober 1990. En Karel was een Amerikaanse countryzanger, songwriter. En die is geboren in Salina, Oklahoma. Begon Below zijn muziekcarrière in de jaren 50 toen hij optrad in de Louisiana High Raid. Aan het eind van het decennium tekende hij een contract en bereikte hij nummer 9 in de country hitlijst met Am I That Easy To Forget? Nou, die draaien we niet. We gaan naar Another Lonely Night en daarna Such Is Life.

Het is niet alleen Olivia Douglas, haar betoverende stem, die haar zoveel aandacht heeft opgeleverd van countryfans en countryradiostations in alle uithoeken van Ierland en zelfs daarbuiten. Ook met haar magische geluid van de accordeon. We gaan naar Flower of Scotland.

Ja, we zijn alweer toe aan de laatste plaat van deze uitzending. En dat is Lucille Starr met The Friends Song. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan. 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Korsten en ambassadeur Karin Mussenlegne zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Box Lean, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogse auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Dit is RTV NOF.
12: My No, it's Elvis Time Radio.

0: Ja, met Amerika zijn we gestart met de tweede officiële aflevering van It's Elvis Time Radio. Harry, we zitten er weer klaar voor in de studio.
1: Oh, ja.
0: Ja, we moeten toch even serieus beginnen nu. We moeten een beetje serieus beginnen, want het is hier ongetwijfeld niet ontgaan. Het is vandaag 25 jaar geleden dat er twee vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. En daarnaast ook nog één in het Pentagon. En er crashte nog een toestel. En dat toestel dat crashte omdat de passagiers de moed hadden om de kapers te overmeesteren. Waarmee ze voorkwamen dat ook nog een volgende object in Amerika geraakt werd. Ja, het was destijds natuurlijk Al-Qaeda die hier achter zat. Osama Bin Laden. En op dat moment veranderde de wereld toch wel een beetje, Harry. Hè? Weet jij nog waar je was op dat moment?
1: Ik vermoed dat ik op mijn werk was.
0: Je vermoedt dat je op je werk was, ja.
1: Het is wel onderhand van 25 jaar geleden vanzelf.
0: Ja, het is 25 jaar geleden inderdaad. Ik weet het nog heel goed, eerlijk gezegd. Toevallig hadden we een weekje vakantie. En we waren op een vakantiepark en daar hoorden we het. Het was net... Nou, we waren net met z'n vieren, want mijn jongste was nog niet geboren. Maar de middelste, Steven, die was net geboren eigenlijk. Die was in januari geboren van dat jaar. En we waren voor het eerst met z'n vieren op vakantie. En toen kwam dit nieuws. Ja, dat heeft er toch wel behoorlijk ingehaakt, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En nu ook, hè. Nu al die beelden komen weer terug natuurlijk, hè, op televisie, wat dat betreft. Ja, heftig. Ja. Maar er gebeurt zoveel gekke dingen in de wereld, Harry. Dus... wat dat betreft hebben we er niks van geleerd, hè? Kan je bijna zeggen.
1: Nee.
0: Al is het,
1: zeker niet.
0: Is dit wat het is? Ja, America the Beautiful draaien we natuurlijk niet zomaar. Dat draaien we omdat dit nummer in 2001, oktober 2001, is uitgebracht door RCA. En het doel was om alle opbrengsten en de royalties die van deze single werden verdiend, werden door de platenmaatschappij en door Elvis Presley Estate gedoneerd naar het US Red Cross Liberty Disaster Relief Fund. Dat is een beetje het rampenbestrijdingsfonds van het Amerikaanse Rode Kruis. Ja, het nummer is ontstaan vanuit de historische en patriotische hymne uit de 19e eeuw. En in de jaren 70 nam Elvis het op in zijn setlist. Omdat hij was toch echt wel een patriot, hè? Onze Elvis. Dat mag je wel zeggen. Hij was een echte Amerikaan wat dat betreft. En de opname die je hoorde, die is van 6 december 1975. En stamt uit het Las Vegas Hilton. Ja, Elvis heeft het nooit echt opgenomen. In de studio in ieder geval. Hij heeft het alleen maar in zijn live shows verwerkt. Alhoewel, tijdens zijn laatste opnamesessies in Graceland heeft hij het nummer blijkbaar ook opgenomen. Er is een heel klein stukje van teruggevonden, maar een groot deel daarvan is gewoon gewist. Dus waarschijnlijk heeft hij het toen toch geprobeerd om het als studionummer ook nog op te nemen. Maar goed, daar is dus niks van bewaard gebleven. Ja, het is wat, Harry, allemaal. We gaan nu toch weer verder met het Elvis feestje, hoor. Want daar zitten we voor natuurlijk.
1: Ja,
0: hè? Ja, het moet natuurlijk wel een beetje een feestje wijzen natuurlijk. Ja. Hè? Nou, en het wordt weer een feestelijke uitzending, hoor. En net als vorige keer hebben we ook deze keer weer een hele leuke prijs weg te geven. Ja, niet zo'n mooie prijs als de vorige keer. Althans, Melodine Lange die geniet nog steeds van haar fantastische LP Blue Hawaii. De speciale uitvoering van Benny's 50s. En dat is echt een collectors item aan het worden, Harry.
1: Oh, ja. Kijk eens aan.
0: Ja, dus echt een collectors item aan het worden. Want wat schetst mijn verbazing. Hij is gewoon volgens mij niet eens meer te krijgen bij Benny's 50's. Er zijn ook maar 200 van gemaakt.
1: Oeh.
0: En ik zag hem deze week voorbij komen op Katawiki. Hè, dus een filing site.
1: Ja.
0: En daar werd hij gewoon verkocht voor €120, Harry.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat dan

0: van.
1: Ja, daar maken ze zeker misbruik van. Nou ja, goed, het maakt allemaal niet uit natuurlijk. Hè. Dat heb ik er niet voor betaald hoor, Arie, die 120 euro. Dat kan ik je wel beloven. Maar het geeft wel aan dat het echt een fantastische collectors item is. Nou, de prijs die we vanavond weggeven, ja, die zal niet dat soort hoogtes halen. Het is een heel leuk cd'tje trouwens. Ik ga er straks iets meer over vertellen. En het is een cadeautje van iemand. Ja, en dat gaan we straks ook doen. Dat is een nieuwe rubriek die we hier in It's Elvis Time Radio hebben.
2: Het cadeautje van.
1: Nou, dat gaan we straks doen, Harry, hoor. Dat gaan we nu nog niet doen. Je moet wel even de setlist bekijken natuurlijk, hè. Ja, maar dat is inderdaad de jingle die we straks gaan draaien. Dankjewel, Harry. Is ook weer klaar.
3: Ja, maar, dat weten we in ieder geval dat hij werkt.
1: Ja, we weten in ieder geval dat hij werkt, inderdaad. Dat gaan we straks doen. We gaan eerst naar de muziek van Elvis natuurlijk. En we gaan even naar 1974. Eigenlijk opgenomen in 1973, maar in 1974 uitgebracht op het album Good Times. Ik heb het natuurlijk over My Boy. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Ja, My Boy van Elvis uit 1973. Om precies te zijn, 13 december 1973. Toen nam hij het nummer op. Voor de LP Good Times. Ja, en die LP die werd uitgebracht op 20 maart 1974. En bereikte een 90ste plek op de popcharts. En een 5e plek op de countrycharts. Ja, het nummer is oorspronkelijk een Frans nummer. Het heette Parce que je t'aime, mon enfant. Omdat ik van je hou, mijn kind. Hè, dat is de vertaling, Harry. Ik doe het er maar even bij. Hè, voor de mensen die het Frans wat minder makkelijk kunnen volgen.
1: Bij mij dus.
0: Ja, dat ik bedoelde jou niet speciaal, Harry. Maar inderdaad.
1: Ik kan wel iets Frans, maar...
0: Ja, wat kan jij voor Frans dan? Trot, maar, dankjewel, Harry. Nou, ik word

0: gewoon verlegen van, Harry. Joh, dat is toch, hè? Ja, het lijkt hier wel B&B vol liefde, Harry. Ja, nou ja, heb je dat vaak gezegd, Harry, op vakantie of zo?
1: Nee,
0: en dan,
1: nee.
0: Dan kreeg je, nee, dat niet?
1: Nee.
0: Maar hoe weet je dit dan, weer?
1: Ja.
0: Dat is zo.
1: Ooit eens een keer gehoord.
0: Nou,
1: zo kijk ik volgens mij ook in Deens.
0: Oh ja, en dat is? Ja,
1: je elske dij.
0: Je elske dij?
1: Ja.
0: Iedere dag? Je elske dij. Nou, hartstikke mooi. Harry, ken je dat in alle talen dan of zo? Is dat iets van jou? Dat je in alle talen ik hou van kan zeggen?
1: Nee, zo erg is niet.
0: Zo erg is niet. Nou ja, dat lijkt me op zich wel een aardige hobby trouwens, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, ik was aan het vertellen dat het heette Parce que je t'aime mon enfant. En dat is van Claude François. Die heeft het oorspronkelijk geschreven samen met Pierre Boutreye. En Bill Martin en Pil Culture die hebben uiteindelijk de Engelstalige tekst geschreven voor Elvis om op te nemen. En ja, het werd een behoorlijke hit voor Elvis, mag je wel zeggen. Het werd namelijk ook uitgebracht op single en bereikte een 20e plek in de pop charts, een 14e in de country charts en een eerste plek op de easy listening charts. Ja, dat is het voordeel van heel veel charts. Hè? Dan kom je vanzelf een keer ergens bovenaan te staan, zeg maar. Hè? Ja, dat is
1: haast niet anders. Hè?
0: Dan is het anders niet anders, nee, inderdaad. Nee. Nou, fantastisch nummer natuurlijk. En 1974, ja, ik neem het niet zomaar. Want de volgende track die we gaan draaien komt ook uit 1974. Maar dat is een live track. En dat is een live track afkomstig van een show uit 20 juni 1974. Ja, het is verschenen op het vierdubbel album, cd-album Elvis Summer Nights, June 1974. En dat is dit jaar recentelijk dus uitgebracht door Follow That Dream Records. Ja, en het mooie is dat hier vier complete concerten op staan. Er is wel het een en ander misgegaan bij de mastering van de cd's. Daar ga ik straks wel iets meer over vertellen. Maar het mooie is vooral dat er drie shows op staan die we nog niet kenden als Elvis fans. Ja, en dat is toch wel een beetje een cadeautje, mag je zeggen, hoor. Dat er drie complete nieuwe shows, ja, niet nieuw natuurlijk, maar voor onze oortjes nieuwe shows, zijn uitgebracht zo'n 49 jaar na het overlijden van onze vriend Elvis. De vierde disc die is van Milwaukee, Wisconsin, op 28 juni 1974, de evening show. En die hadden we natuurlijk allemaal al op de fameuze bootlegs. Maar deze eerste drie dus niet. Waaronder dus Des Moines, Iowa, op 20 juni 1974. En we gaan draaien van die show, The Big Boss Man.

0: Iowa, 20 juni 1974, evening show. En voor het eerst dus verschenen recentelijk op de fantastische vierdubbel CD. Elvis Summer Nights, June 1974. Ja, ik kreeg een berichtje van Fred van Veen. Fred, goedenavond. Ook weer leuk dat je luistert natuurlijk. En Fred die weet altijd net even iets meer dan dat ik weet in ieder geval. Als het gaat over de originele versies en dat soort dingen. Dus Fred die zegt van ja, ik wil niet bedweterig overkomen. Maar My Boy is naar het Engels vertaald door de Ierse acteur Richard Harris. Nou, dank je voor het rechtzetten, Fred. Dit is niet de informatie die ik had, maar wat ik al zei, mijn informatie op dit gebied loopt altijd iets achter bij jouw informatie. Dus het is altijd mooi dat we elkaar een beetje aan kunnen vullen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Ja, hoor. Ja, of je kan ook zeggen, ik heb het bewust gedaan om te kijken of mensen wel luisteren, Harry.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja,
1: dat
0: dan moet je foutjes maken. Hè? Dan luisteren mensen. En dan is, maar dat is in dit geval niet zo. Hoor. Nee, dankjewel, Fred, voor het rechtzetten van dat verhaal. Het doet niet af aan het nummer natuurlijk. Hè. Het is en blijft een fantastisch nummer natuurlijk. My Boy. Ja, ook de Big Boss Man. Ja, we zijn volgens mij toe aan een bepaald onderdeel, Harry.
2: Harry's keuze.
0: Ja, Harry's keuze inderdaad. Nou, Harry, zeg het maar. Wat heb je vanavond voor ons meegebracht?
1: Ik heb meegenomen I've Lost You.
0: I've Lost You. Nou, is altijd mooi natuurlijk, hè? Ja. Nou, vertel, Harry. Wat weten we daar allemaal van?
1: Nou, het is geschreven door Alan Blakely en Ken Howard. En die laatste onder het pseudoniem Steve Barbley voor Ian Matthews. En het werd oorspronkelijk opgenomen door Matthews in 1969 en uitgebracht op zijn eerste soloalbum na zijn vertrek bij Fairport Convention. Matthews Southern Comfort en I've Lost You werd gecoverd door Elvis Presley, uiteraard. En het werd uitgebracht in juli 1970.
0: Ja, dat is tijdens de That's the Way It Is, ongetwijfeld. Hè? Die versie bedoel je dan. I've Lost You van
1: Ian Matthews.

0: aantrekken. Oh, sorry Harry, waren we er al?
1: Ja, we zijn al afgelopen.
0: Ik zou zeggen Harry, jij gaat eerst even iets vertellen over I've Lost You. En dan ga ik een naam trekken van de winnaar van het cadeautje van. Ja. Dus dat wordt spannend Harry.
1: Ja,
0: dat wordt spannend. Maar eerst even jouw verhaal.
1: Ja, ik had over de beide schrijvers iets.
0: Ja, nou vertel.
1: Alan Tudor Blakely leefde van 23 maart 1940 tot en met 4 juli 2022. En Alan was een Engelse liedjeschrijver en componist. En vooral bekend van het schrijven van een reeks internationale hits in de jaren 60 en 70. In samenwerking met Ken Howard. Waaronder de Britse nummer 1 hits Have I the Right en The Legend of Xanadu. En Kenneth Charles Howard leefde van 26 december 1939 tot met 24 september 2024. En Ken was een Engelse liedjeschrijver, tekstschrijver, auteur en televisieregisseur.
0: Ja, inderdaad. Dat het zal allemaal ongetwijfeld kloppen. En de versie van Elvis, zoals we die kennen op The That's The Way It Is, is van 11 augustus 1970, The Dinner Show. Daar werd die door Elvis gezongen en is hij verschenen op de LP That's The Way It Is, die in november 1970 is uitgebracht. Ja, dan zijn we volgens mij weer helemaal klaar, Harry.
2: En dan nou, Harry. Iets. Bedankt.
0: Heel erg hartelijk bedankt, Harry. En we gaan nu inderdaad een naam trekken. Dus,
3: het cadeautje van.
0: Ja, het cadeautje van inderdaad. Maar dat gaan we straks doen, Harry. Je moet wel even opletten. Ik ga eerst een naam trekken. Dan gaan we nog een nummer draaien. En dan gaan we pas de jingle doen. Je hebt hem nu al 2 keer gedraaid. Dus mensen weten hoe die eruit komt te horen.
1: Ja.
0: Straks niet vergeten, want dan moet je hem echt draaien, zeg maar.
1: Nou, vergeet ik hem.
0: Ja, dat dacht ik al inderdaad. Nou, ik heb hier een nummer gepakt. En dat is... Anja Janssen uit Vaals. Anja Janssen uit Vaals. Dus als je luistert, Anja, blijf bij de telefoon. Dan ga ik je bellen. En luister je er toevallig niet. Want dat kan natuurlijk, hè, dat iemand even wat anders heeft of wat dan ook.
1: Ja.
0: Gaan we gewoon de volgende bellen, Harry. Zo is het ook weer.
1: Een mooi eindje cadeautje, lopen, trouwens.
0: Ja, het cadeautje gaat eruit. Wat zeg je?
1: Is een mooi eindje lopen.
0: Ja, ik ga hem niet persoonlijk brengen. Dat, ik ga hem gewoon opsturen. Anja Janssen uit Vaals. Als je luistert, dan gaat zo je telefoon. En we gaan eerst luisteren naar een nummer van de fantastische LP, CD From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Ja, dat was dat we die wat was het? 1969 werd het natuurlijk uitgebracht. Elvis kwam terug na zijn grote, fameuze comeback show uit 1968. Ging hij naar Las Vegas. En daar triomfeerde hij natuurlijk als van ouds, mag je wel zeggen. En veel beter dan dat. Zijn eerste concerten in 1969 die zijn echt fameus. Ook 1970 is nog geweldig en fantastisch. 1971 ook wel. Het werd allemaal steeds wel wat minder. Tot en met 1972. Was het gewoon allemaal raak. En daarna was het zo nu en dan iets minder. Maar ook nog steeds zeer de moeite waard natuurlijk om naar een show van Elvis te gaan. Maar 1969 was hij nog echt rauw en vol energie. En dat kun je ongetwijfeld luisteren op de LP Elvis in Person. From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. We gaan luisteren naar een opname van 25 augustus 1969. De Midnight Show. Het is My Babe.
4: That's it. It starts off slow and just tapers off to nothing, man. Come on.
5: Well,
4: it just, you know, takes a while. It's coming. Come on, baby. Come on.
5: Well.

0: Ja. Het cadeautje van.
1: Het cadeautje van. Ja, Harry, nu was hij op tijd. Helemaal goed. En het cadeautje is deze keer van Bert van de Wiel. Ja, Bert van de Wiel, die geeft een cadeautje weg vanavond. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor onze luisteraars. Want het betekent dat je zomaar een geweldig cadeautje kunt krijgen. Bert van de Wiel, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar we gaan eerst even naar Anja Janssen. Want Anja was thuis en nam de telefoon op. En heeft dus deze geweldige cd, waar ik straks iets meer over ga vertellen, gewonnen. Anja, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Anja, jij woont helemaal in Vaals. Ja, dat is voor jou niet zo ver weg natuurlijk, maar voor ons wel hoor.
2: Ja, de andere kant van Nederland.
1: De hele andere kant van Nederland. Hè? Het is toch ongelooflijk dat Elvis-fans zo verbonden worden met elkaar op deze manier.
2: Ja, het blijft nog na al die jaren iedereen verbinden.
1: Ja, ja, dat is toch fantastisch. Hè? Anja, vertel eens even iets over jezelf. Hoe lang ben je al Elvis-fan? En zeg nou niet je hele leven, want dat geloof ik niet helemaal.
2: Nee, dat zou niet kloppen, nee. Ik ben pas 36 jaar geworden vorige week.
1: Kijk, nou, nog heel erg jong. Dat is, je bent van na Elvis, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben eigenlijk fan geworden sinds ik hem eigenlijk op televisie heb gezien en gehoord.
1: Oké.
2: En ik heb eigenlijk een ziekte en ja, daardoor vind ik eigenlijk gewoon heel veel troost en steun in de muziek van Elvis.
1: Oké, ja, nou dat is prachtig natuurlijk. Ja, ja, niet dat je ziek bent, maar wel dat je daar heel veel steun en troost door vindt. Want ja, muziek verbindt niet alleen, maar muziek heelt ook, hè? En troost ook.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt zeker, ja.
1: Ja, dat klopt zeker, ja. Heb je ook een favoriete periode van Elvis?
2: Het beste vind ik hem zo uit de jaren 1969, 374.
1: Kijk nou, en komt dat nou toch even fantastisch uit? Want ik heb voor jou een fantastisch cd'tje dus beschikbaar gesteld door Bert van de Wiel. En een van onze andere luisteraars, zei van ik heb nog wel een mooi cd'tje liggen van op het Madison label. En dat is een cd'tje Elvis Rocks Vegas 1969 met de ondertitel This is the Story. Ja, er staan allerlei nummers op, in totaal 24 stuks. Met allemaal live versies uit 1969, het eerste jaar dat Elvis weer optrad in Las Vegas. Is dat mooi of is dat mooi?
2: Dat is heel mooi, daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, kijk eens aan, dat is prachtig. Nou, wij zijn heel blij dat jij er heel blij mee bent, hè, Harry? Daar zijn wij heel blij, hè?
3: Ja, zeker.
1: Harry, die ziet er zo blij uit, hè? Het is echt ongelooflijk. Het is één groot blij ei wat hij tegenover me zegt, hè, onze Harry. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Ja, nou, ik zou zeggen nog die Bert van de Wiel, dat ga ik toch nog even noemen. Want ja, Bert die is niet zomaar een fan. Bert heeft ook een beetje een handeltje in Elvis platen en cd's. Dus als je denkt van, goh, ik wil toch eens kijken op Elvis Nederland Shop. Dat kun je zo vinden op Facebook, dan zie je bijvoorbeeld dat hij nog een fantastisch mooi cd-pak te koop heeft. Elvis April 10, 1972, Richmond. Ja, dat zijn fantastische shows natuurlijk. En ook bijvoorbeeld Time is Slipping Away heeft hij ook nog te koop. Nou, heeft van alles en nog wat, Night of the Dragon. Ja, je kunt het allemaal wel vinden op Facebook. Maar jij hoeft deze in ieder geval niet te kopen. Deze komt gewoon naar je toe. En nogmaals, van harte gefeliciteerd aan je.
2: Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Dacht ik ook inderdaad.
2: Ja.
1: Weet je wat ook leuk is?
2: Nee.
1: Dat we weer een tip hebben gekregen van een andere trouwe luisteraar, Tom Bruis. En daar komen we bij, Harry.
0: De tip van Tom.
1: Ja, de tip van Tom. Daar gaan we nu naartoe. Maar niet voordat ik afscheid van jou genomen heb. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. Heel veel plezier met je cd en die komt zo snel mogelijk naartoe. Dag Anja.
2: Oké. Bedankt.
1: Dag hoor. Dag. Ja, nou, dat is toch mooi, Harry, hè? Dat we op deze manier fan blij kunnen maken met dank aan Bert van de Wiel. Ja, de tip van Ton. Je had hem al even ingestart, hè? De jingle in ieder geval. En de tip van Ton, die is deze keer, want hij heeft altijd de eerste live versies van Elvis nummers klaarstaan natuurlijk voor ons. En deze keer is dat het fantastische Reconsider Baby. Ja, Reconsider Baby kennen we natuurlijk allemaal van de LP Elvis is Back. Elvis die nam het op op 5 april 1960 voor het album Elvis is Back in Studio B in Nashville. Ja, op 23 augustus 1969, daar zijn we weer in 1969, zong hij het live in Las Vegas. En we kennen natuurlijk ook allemaal de voortreffelijke versie van 10 juni 1972 in het Madison Square Garden. Ja, daarna is het een tijdje stil geweest met Reconsider Baby. Pas in 1976 keerde het hier en daar terug. En zoals in december 1976 in Las Vegas. En hij zong het natuurlijk ook op het beroemde New Year's Eve show in Pittsburgh op 31 december 1976. Misschien wel een van zijn beste shows ooit, mag je zeggen. En dat voor 1976. De enige versie in 1977 zong hij op 21 februari in Charlotte. En dat was meteen ook de laatste versie. Maar de allereerste live versie, en daar gaan we natuurlijk vanavond toe, zong hij op 25 maart 1961 in de Block Arena in Hawaii. Het was de Pearl Harbor Benefit Show natuurlijk. En in 2015 is het uitgebracht op de FTD CD Rock Around the Block. Ook op de MRS-uitgave One Night in Pearl Harbor in 2023. En met een fantastische saxofoon solo van Boots Randolph. We gaan luisteren naar Reconsider Baby.
3: Thank you. Would like to do a blues song for you, ladies and gentlemen, from my album. It was released, or escaped, rather, after I first got out of the Army. It's a blues song called Reconsider Baby.

0: Ja, Reconsider Baby van The Block Arena, oftewel Pearl Harbor, 1961. Ja, Elvis, nou ga ik hem helemaal verwarren met Elvis, onze Ton. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ton Bruins die heeft dit nummer uitgekozen. En het is een historisch concert, kun je wel zeggen, om meerdere redenen. Ten eerste omdat het natuurlijk ging om een benefit show. De opbrengsten van de show die zijn allemaal naar de Arizona Memorial gegaan. De Arizona was het slagschip in Pearl Harbor, wat bij de aanval van 6 december 1941 volgens mij door de Japanners die bombardeerden die hele vloot daar op Pearl Harbor helemaal onverwacht. En daarmee raakte Japan en dus ook Amerika gewoon in oorlog. Waarmee Amerika dus in de Tweede Wereldoorlog betrokken werd. Dat schip, de Arizona, er zijn heel veel mensen die konden niet meer op tijd van het schip afkomen. En zijn dus met de Arizona naar de bodem gezakt, om het zo maar te zeggen. En daar wilden ze toch graag een soort memorial voor bouwen. Nou, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest om geld voor bij elkaar te krijgen. En dat lukte niet helemaal. En Colonel Tom Parker die kreeg daar lucht van, de manager van Elvis. En die zei van ja, het moet toch verdorie mogelijk zijn om hier een memorial voor deze tragedie bij elkaar te krijgen. En toen deed hij iets wat niet veel mensen van Colonel Tom Parker verwachten. Hij zei, we gaan gewoon een benefiet concert maken voor Elvis. Het was trouwens het derde benefiet concert wat hij dat jaar al gaf. Eerder gaf hij twee in Memphis. Bovendien was het ook het laatste concert wat Elvis gaf voor zijn terugkeer in 1969 in Las Vegas, waar we het zo net over hadden. Dus het is in meerdere opzichten zeer historisch. Ja, het is ook mooi om daarover te vertellen dat niet alleen de bezoekers geld moesten betalen voor een kaartje, wat natuurlijk op zich logisch is. Maar ook de Colonel en Elvis zelf en de muzikanten ook, die moesten ook gewoon betalen.
1: Oh!
0: Ja, om überhaupt bij hun eigen optreden aanwezig te mogen zijn. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar, maar wel heel erg mooi natuurlijk. En in totaal heeft het $62.000, en dat is natuurlijk ongelooflijk veel geld voor die tijd, heeft het opgebracht. En daarmee is uiteindelijk ook de memorial afgebouwd, om het zo maar te zeggen. Dus dankzij Elvis is die memorial dan, Colonel Tom Parker, is die memorial dan toch maar mooi terechtgekomen daar.
1: Ja.
0: We zitten wel wat in de memorials vandaag,
1: ja,
0: Harry, hè?
1: Ja,
0: wat dat
1: zeker
0: betreft. Ja, ja, ja, dat komt soms zo uit. Ja, we gaan terug naar 1954, Harry. En 1954 is natuurlijk het jaar dat Elvis doorbrak met That's Alright Mama. En het jaar van zijn eerste live optredens natuurlijk. Hè? Want hij moest zijn nieuwe single moest hij natuurlijk gaan promoten hier en daar. Ja, en een van de shows waar hij op geboekt werd is de Louisiana Hayride Show. Dat is een fameuze show uit Louisiana. Seaport, Louisiana. En dat was gewoon een radioshow. Die werd gewoon wekelijks kwam die. En Elvis die werd daar opgeboekt. En de eerste keer dat hij geboekt werd was op 16 oktober 1954. We gaan eerst luisteren naar de begin jingle zeg maar van de Louisiana Hayride. En daarna naar het nummer That's Alright Mama. Wat hij voor het eerst dus brengt op deze fantastische radioshow. That's all right, Mama.
2: The Louisiana Hayride.

0: I need your loving. It's all right. It's all right, my mama. Any way you wanna, wanna do.
1: Ja. 16 oktober 1954. De eerste keer dat Elvis op de Louisiana Hayride Show te horen was met zijn nieuwe single That's Alright. Blue Moon of Kentucky zong hij die avond ook nog. En ja, hij is verschillende keren heeft hij opgetreden voor de Louisiana Hayride. De laatste keer was op 16 december 1956. Ja, toen zong hij aardig meer nummers hoor, kan ik je wel vertellen. Ze zijn allemaal verzameld op het fantastische Complete Louisiana Hayride Archive 1954-1956 op het Memphis Recording Service label. Wat is uitgebracht al in 2011. Dus dat is ook alweer een hele tijd terug wat dat betreft. Ja, we zijn toe aan weer een mooi onderdeel van deze show, hè, van It's Elvis Time Radio. We hebben de vorige keer dat voor het eerst geïntroduceerd, deze nieuwe rubriek. En nu zijn we het voor de tweede keer met...
2: De Tribute Track.
1: De Tribute Track, inderdaad. En de Tribute Track van deze keer is een Tribute Track van een lokale held. Want ja, we zijn natuurlijk wel lokale radio, Harry.
3: Ja,
1: ja, en dan gaan we natuurlijk ook aandacht geven aan lokale artiesten die ook zijn geïnspireerd door Elvis. En wie beter kun je dan hebben dan Marcel Smit. Ja, Marcel Smit is een zanger uit Burgum, een lokale zanger dus, die behoorlijk goed aan de weg timmert met prachtige eigen programma's. De Wichtersessies staat hij op dit moment mee in op de podia. En daarvoor heeft hij natuurlijk ook Frisicana gespeeld samen met Gurbe Douwstra en Pieter Wilkens. Marcel Smit is bekend van heel veel goede nummers en vooral ook heel veel nummers met een hoop humor. Maar hij heeft nooit onder stoelenbank gestoken dat hij eigenlijk gewoon vooral een enorme Elvis-fan is. Hij heeft wel eens verteld dat hij als jochie Elvis vaak nadeed. En dat zijn moeder zelfs een pakje voor hem genaaid had. Een wit pakje. Nou, dan is dat weer wat minder fraai natuurlijk. Hij zal er nu niet met al te veel plezier op terugkijken, denk ik. Maar in die tijd was dat natuurlijk wel schattig als een 7-jarig jongetje in zo'n Elvis pakje rondhuppelde. En ik heb wat foto's van hem gezien uit die periode. En hij keek ook echt op de Elvis manier, zeg maar. Hè? Dat kon je weer heel duidelijk zien. Natuurlijk.
3: Zou die pakje nou hebben?
1: Ik heb geen idee. We gaan hem eens een keer vragen. Misschien wel leuker dat hij eens een keer langskomt in de studio. Hij woont hier vlakbij tenslotte. Dus dat zou misschien wel eens een keer kunnen. We gaan eerst even luisteren naar de tribute track. Want als je zo'n Elvis-fan bent, dan ga je natuurlijk ook een tribute opnemen. En Marcel heeft ervoor gekozen om niet zozeer een nummer van Elvis zelf te zingen op zijn eigen manier. Maar een Friese vertaling van een nummer van Paul Simon. En dan heb ik het natuurlijk over het nummer Graceland.

0: Ja, Graceland van Marcel Smit, de Friese troubadour en Elvis fan in hart en nieren. Hier een lokale held uit Burgum. Ja, en het is ook wel eens leuk om een Friese plaat te horen natuurlijk, hè, op de It's Elvis Time Radio.
1: Ja,
0: zo zeker. Is het. Want muziek verbindt, dat hebben we zojuist ook wel gehoord. Anja Janssen uit Vaals, die won vanavond de fantastische cd op het Madison label Elvis Rocks Vegas 1969 onder titel This Is The Story. Met dank aan Bert van der Wiel die dat als cadeautje weggaf. Ja, en wij mogen dus naar Anja opsturen. We gaan het niet brengen, Harry. Het is wat te ver lopen, hoor. Dat gaan we niet doen, helemaal naar Vaals. Maar hartstikke mooi natuurlijk, hè, wat dat betreft. Ja, en om dat ook toch met 1969 te eindigen. Ja, Elvis die trad natuurlijk niet weer alleen maar op in 1969. Maar hij dook de studio ook in. En leverde het fantastische From Elvis in Memphis album af. In de studio van Chips Moman. Ja, op dat album verscheen niet, maar het is daar wel degelijk toen opgenomen. En dat komt omdat het op single is uitgebracht. En in die tijd werden de singles eigenlijk niet op LP's uitgebracht. De single waar ik het over heb is natuurlijk Kentucky Rain. Het bereikte een charts positie van 16 op de pop en 31 op de country en een derde op de easy listening. Het werd uitgebracht op 29 januari 1970, maar opgenomen op een jaar eerder op 19 februari 1969. Kentucky Rain.

0: Ja, we waren er al een beetje bang voor. We konden natuurlijk helemaal niet meer draaien. En de eindtune is ook nog iets te laat ingestart, begreep ik, Harry. Ja. Maar we hebben nog een kleine 20 seconden, denk ik, om afscheid te nemen van het publiek. Nou, dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe It's Elvis Time Radio. Tot dan, tot It's Elvis Time Radio.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
4: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het eerste uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Van harte welkom bij aflevering 320 van Even Wat Oors en dan wel de speciale editie voor RTV NOF. We gaan in dit uur gesprekken laten horen van vier personen waar we de afgelopen weken mee in contact zijn geraakt en die bij RTV Spannenburg in het derde en vierde uur uitgezonden zijn. Maar dat is wel dusdanig interessant dat eigenlijk ook bedoeld kan zijn voor RTV NOF. Wij gaan straks in het tweede uur gaan wij praten met Mike van der Veen. Hij is van Drawig en die zijn hier ook wel bekend natuurlijk in de regio. En ja, ze hebben wat verdrukte hebben ze allemaal. Nou, daar gaan we het over hebben. Ook in het tweede uur zit Jannie Elsinga. Zij is figuratiebegeleider, regieassistent en producer. Naast dat ze muzikant is. Dus dat is een prachtige combinatie. We gaan het horen. En in dit uur ook nog twee praatjes. Straks praten we met Koen en Floris van de Frolics. Dat is een band die we ook steeds vaker tegenkomen in het circuit in Friesland. Gaan we praten met Robert van de Werf. Zij is van Bioscoop in Heerenveen, Charlie Beers & Bar. Dat is onze nieuwe locatie waar wij uren van Even Wat Oors op aan het nemen zijn. Dus ja, het is allemaal nieuw daar, dus daar gaan we sowieso even verder induiken. We zijn trouwens begonnen met Fever Dream van Alex Warren. En ja, dat is op dit moment een populaire artiest en een lekker begin. Laten we ook maar richting Robert van der Werven gaan met Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again.

Ja, we zijn inmiddels weer zover dat we met de nieuwe maand zijn begonnen. Ook de films gaan we weer bespreken en dat doen we vanaf nu vanuit Heerenveen bij Charlie Beers & Bar. En ja, daar zitten we inmiddels ook. Aangeschoven is Robert van der Werf. Nou, goedenavond.

0: Voor plekje. Heerenveen, Charlie Biers en Bar. Nou, het was even een tijdje rustig geweest in Heerenveen. Maar vanaf afgelopen oktober is het licht hier weer aangegaan. En hoe? Het is prachtig geworden hier.
1: Nou, dankjewel. We hebben er echt ontzettend veel en best wel een enige tijd aan gewerkt met z'n allen. Mm-hmm. En ik kan echt wel zeggen dat dat zijn vruchten afwerpt. En we zijn heel blij dat we weer open zijn. En nou, dat is waar we het voor doen uiteindelijk.
0: Het is altijd spannend om iets nieuws te beginnen of iets wat opgehouden is om dat weer opnieuw op te starten.
1: Ja.
0: Nieuwe inzichten, een nieuwe start, een nieuw concept ook.
1: Ja, zeker een nieuw concept. Het is ook lastig dat je inderdaad weer op een oude locatie terugkomt met een nieuw concept. We zijn ook natuurlijk best wel een tijd dicht geweest. En haal dan de mensen maar weer terug naar de bioscoop en naar een nieuw concept. Dus de mensen moeten wennen aan een nieuwe naam, aan een nieuwe uitstraling. Maar gelukkig hebben ze hun weg wel gevonden.
0: Ja.
1: En dat gaan we vasthouden op die manier. Ja.
0: Nou, de mensen, je moet het nog wel weten allemaal. Ja, de bioscoop heeft het moeilijk gehad in de coronatijd vooral. Heeft iedereen het moeilijk gehad. Alle bedrijven die waren lastig. Maar ja, vooral waar veel mensen bij elkaar kwamen. Dat werd allemaal een beetje spannend allemaal. Wij hebben jaren bij Sien de Sneek hebben we omgestapt. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. En dat komt ook niet meer terug. Tenminste, zeker niet in de vorm zoals het was. Jullie hebben een mooie formule hebben jullie gevonden. En jullie zijn vorig jaar ook lekker begonnen met een buitenbioscoop vertoning.
1: Ja, wij kregen toch wel aardig veel berichten. We waren natuurlijk enige tijd al wel actief op social media om iedereen mee te nemen in het hele proces. Kregen we toch veel berichten van, joh, wanneer gaan jullie open? De films komen eraan. Hallo, we willen naar de nieuwe bioscoop.
0: Ja.
1: En daarvoor wouden we ook iets teruggeven om ook te zeggen van, bedankt voor het wachten. We gaan bijna open, maar we gaan wel iets leuks organiseren wat een vrij event wordt. Dus een openluchtbioscoop. En vorig jaar hebben we dat gedaan hier op het Burgemeester Couperusplein. Nou, wat voor mooie locatie wil je eigenlijk vinden dan bij ons voor de deur.
0: Ja.
1: En dit jaar doen we dat weer. Ja. Dus het laatste weekend van de zomervakantie houden we dat aan, jaarlijks.
0: Ja. Nou, dat is volgende week volgens mij. Hè?
1: Ja, dat is volgende week. Ja, heel spannend. Ja, heel veel zin in.
0: Nou, we kunnen het straks ook nog wel even over hebben. Want we moeten het natuurlijk ook nog even hebben over het afgelopen drie kwart jaar.
1: Ja.
0: Het concept, bios, dat spreekt voor zich. Dat is de bioscoop en de bar. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, wij proberen en hebben ook met z'n allen echt flink overleg van, joh, hoe gaan wij ons nou een beetje onderscheiden van de rest?
0: Ja.
1: En ik denk dat het aardig is gelukt met het idee van, het is niet alleen een bioscoop, maar het hele compleet plaatje uit. Dus je kan bij ons ook een borrel komen doen. Of lekkere hapjes. En dan heb ik het niet alleen over nootjes, maar ook over bitterballen, gyoza's, van allerlei lekkers.
0: Een kleine keuken.
1: En een kleine keuken. Nou, het is best een kleine keuken, maar het is voor grote honger. Kan je hier ook terecht. Ja. Dus heel leuk.
0: Nou, het is hier een heel gezellige opstelling. Het is, je hebt echt het gevoel dat je uit bent. Trek je daar buiten het bioscoop publiek ook een ander soort mensen mee of loopt hier van alles wat rond?
1: Nou, er loopt hier zeker van alles wat rond. En je merkt toch op de vrijdag, zaterdag en zondag dat je veel stelletjes ziet. Grote groepen vriendinnen die het leuk vinden om met z'n allen hier af te spreken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat in zekere zin wel is gelukt. En ook los van de films is het hier gewoon een gezellige plek. En ik zie wel dat de mensen nu denken van, joh, we spreken af bij Charlie's.
0: Ja.
1: Laatst hoorde ik buiten van, see you at Charlie. Ja, dat vond ik wel heel mooi.
0: Ah, die ga je gebruiken.
1: Ja, die ga ik gebruiken, ja.
0: Ja, het is sowieso evenementen of speciale avonden organiseren. Dat hoort ook in dat rijtje toch van extra dingen die jullie doen.
1: Ja, wij dachten ook van, hoe leuk is het om een keer een première bij te wonen. Dus de grote films die krijgen van ons nog extra aandacht als een premièreavond. Mm-hmm. Noemen we altijd de rode loper uit. De lichten staan aan, de grote stands staan er. Sommige van het personeel die denken ook van, joh, ga lekker verkleed. Nou, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En dat doen we hartstikke leuk met z'n allen. Ook organiseren we grote ladies nights. Dus dan hebben we hier boven in de bar, nou, ik denk wel 200 vrouwen gezellig hier over de vloer. En af en toe is een DJ. We kijken nu ook naar een comedyavond.

0: avond. Of dat soort leuke avonden willen we organiseren. En ik denk dat dat echt wel nu een dingetje wordt van Charlie.
1: Nu is het denk ik ook zo van dat jullie zalen zijn over het algemeen ook wel geschikt om ervoor te staan en iets te presenteren.
0: Ja.
1: Iets te laten zien op een of andere manier. Dat biedt ook perspectief. Flexibel zijn jullie wat dat betreft. En ik had ook iets meegekregen van een Italiaanse avond met allemaal eterij en in helemaal mooi ingericht.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat laatste, wat hier een pizzabakker van Barbiga heette zij, had weer een hele lange houten tafel staan en daar zaten 60 mensen lekker te dineren en dat was hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
0: En inderdaad wat je zegt, onze bovenste zalen zijn eigenlijk ingericht voor presentaties, lanceringen. Dus je kan gewoon een beetje plug and play, kan je hier van alles organiseren. En dat zien we ook inderdaad dat ook wel komt. Het is echt een upcoming business. En hoe leuk is het dat je in de bioscoop je vergadering kan doen of een presentatie. Dus ja, waarom niet?
1: Het is ook zo van de afgelopen 10 maanden, ja, jullie hebben bijna het jaar rond. Zijn er ten opzichte van het begin ook dingen veranderd? Hoe jullie het eerst hebben bedacht? Of is het allemaal wel een beetje uitgekomen zoals jullie hadden gedacht, / gehoopt?
0: Ja, die vraag die stel ik mezelf ook vaak. Ik denk dat over het algemeen is het wel een beetje hoe we het hadden gedacht.
1: Mm-hmm.
0: Gaat het nog steeds hoe we het hadden gedacht? Of misschien af en toe wat beter, stiekem. Maar ik denk, we hadden wel voor ogen van, joh, mensen komen hier misschien wel dineren. En dat moesten we aftasten.
1: Ja.
0: En dat zijn toch wel meer de hapjes dan echt het dineren hier.
1: Ja.
0: Dus dat is iets wat we wel zien. Maar daarnaast, ja, het concept is eigenlijk te leuk om dan toch nog wel eens een keer een uur eerder te komen.
1: Mm-hmm.
0: Of een uurtje langer te blijven. Dus ja, dat zien we wel. Ja,
1: ja dat is ook een stukje gewenning wat de bezoekers op een gegeven moment zelf moeten voelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Nou, hebben we het net ook al even korter gehad over jullie openlucht vertoningen.
0: Ja.
1: Volgend weekend gaan jullie dat weer doen op zondagmiddag en avond, want het zijn 2 films geworden.
0: Ja, vorig jaar hadden we de Chameleon en Bohemian Rhapsody.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat zijn natuurlijk Chameleon, dat ligt ons wat aan het hart natuurlijk hier in Friesland. Dit jaar, en dat kan ik best verklappen, gaan wij The Lion King vertonen.
1: Mm-hmm.
0: En in de avond de grote film waar iedereen misschien wel 3 keer naartoe is geweest, voor sommigen, is de Michael film.
1: Ja,
0: dus echt fantastisch dat we dat kunnen draaien. En ik denk dat dat een groot spektakel gaat worden. Iedereen gaat hopelijk niet in zijn stoel blijven zitten.
1: Mm-hmm.
0: Gaat lekker los. Dus daar hebben we heel veel zin in ook.
1: En de Lion King, is dat dan de oude tekenfilm of is dat dan die van een paar jaar terug?
0: Ja, wel van een paar jaar terug. Dus mm-hmm. de live action. Gaan we hem vertonen en in het Nederlands. Ja. Dus voor iedereen leuk. Voor de hele familie.
1: Voor jong en oud.
0: Voor jong en oud, ja, zeker weten.
1: En hoe zit dat dan in elkaar? Moet je dan kaartjes van tevoren bestellen? Of kan je gewoon hier naar het Caperusplein lopen en gaan zitten?
0: Nou, inderdaad. Het is eigenlijk het cadeautje van Charlie naar alle bezoekers die er zijn geweest. Of misschien straks nog komen.
1: Mm-hmm.
0: Het is een gratis event, dus je hoeft geen kaartje te kopen. Maar wat we wel dus steeds zeggen van, joh, we hebben wel een limiet wat betreft de ruimte.
1: Ja.
0: Dus kom op tijd, want vol is vol. En op een gegeven moment, als er heel veel mensen komen, moeten we daar natuurlijk wel in indammen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we zien er naar uit om dat te gaan bekijken. Sowieso bedankt dat we hier mogen zijn en mogen blijven komen. Als we hier weer eind augustus, begin september weer opnames gaan maken, dan gaan we denk ik nog wel even reclame maken. Dan kunnen mensen misschien ook wel even zien hoe wij dat dan hier doen.
0: Ja.
1: We gaan sowieso dan altijd naar de film. En voor hetzelfde geld dan wordt het helemaal een ontmoetingsplek van filmliefhebbers. En movie geeks. Noem ik dat dan maar eventjes.
0: Ja.
1: Robin, dankjewel. En als je weer nieuws hebt of leuke events op de rol hebt staan, dan trek je weer er weer even bij.
0: Nou, we zijn hartstikke blij dat jullie hier zijn en we gaan er iets moois van maken met z'n allen.
1: We gaan luisteren naar The Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Ja, dat was Catapult nog eventjes met Let Your Hair Hang Down. En ja, we gaan er niet heel veel woorden aan vuil maken. Wat we allemaal gaan luisteren, dat kunnen Koen en Floris veel beter uitleggen zometeen. Ze zijn van de Frolics. We gaan ook wat muziek van hen draaien. Dat horen jullie zometeen wel. Maar we gaan nu eerst Radiohead even doen met Creep.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Stemmen in de Muren. En ja, dat is een van de vier nummers die live zijn opgenomen door de Frolics in Mukkes. Eind vorig jaar, begin dit jaar. En ja, wij zien de naam steeds vaker voorbij komen. En dan moesten we maar eens even gaan bellen richting Leeuwarden. En ja, aan de telefoon hebben we Koen en Floris van de Frolics. Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Hallo.
0: Ja, want het is een vrij drukke zomer voor jullie. Want ja, dat zijn allemaal optredens. Onder andere van de kleine tour waar jullie al een paar keer ja, ten tonele zijn verschenen. En ja, daar staat nog veel meer aan te komen. Hoe zijn jullie bij de kleine prijs gekomen? Of bij de kleine tour gekomen?
1: Ja, we hebben nu één show gehad, inderdaad. We zijn eigenlijk via Bouke. Bouke is een beetje een algemene kennis van ons. En die zat zelf ook al lang in een beentje. Mm-hmm. En die is wel bekend met Friesland Pop en de kleine tour. En die heeft ons daar eigenlijk een beetje aangedragen. Omdat hij die lui wel wat kende. Mm-hmm. En wij waren toen de tijd nog heel erg onervaren met alles muziek maken en bandgerelateerde dingen. Dus hij heeft dat eigenlijk voor ons opgepakt en ons daarheen gestuurd. En ja, dan heb je een interview, dan moet je er even zitten en praten met die lui en hun overhalen dat het leuk is om jou te laten optreden.
0: Ja.
1: En ja, we zijn door de selectie heen gekomen, we zijn geselecteerd en nu hebben we dus een paar weken terug een showtje gehad in Joude. En we spelen nog in Donkerbroek, in Balk en in Leeuwarden.
0: Ja. Nou, dat zijn prachtige optredens. Jullie zijn ook een behoorlijke energieke band. Nou, we hebben het pas al even gehoord, maar hoe omschrijven jullie jullie muziekstijl?
1: Ja, we hebben daar lang en breed over eens te draaien. En, uiteindelijk hebben we een beetje gekozen dat we toch wel een beetje skatepunk klinken. Ook wel wat, dat komt dan misschien meer door mijn drummen dan de rest voelen klinken, maar een beetje een stukje hardcore punk. Dat luister ik persoonlijk wel ook wel veel. Dus ja, de hardcore skatepunk, zodoende is het een beetje ontstaan. En, we luisteren ook allemaal wel verschillende stijlen muziek, dus dat is qua inspiratie ook wel een beetje. Gaat dat waarschijnlijk nog wel wat meer vloeien dan alleen hardcore skatepunk, maar...
2: Ja, ik denk dat wij sowieso, inderdaad wat Koen zegt, we hebben allemaal inspiratie vanuit andere bands die we opnemen. Je hoort bijvoorbeeld in onze gitaar wel dat Jason meer van de poppunk is. Ik ben zelf heel erg fan van Neuk bijvoorbeeld. En dat hoor je dan ook wel hoe ik teksten schrijf. En op die manier hebben wij denk ik, vind ik zelf, een herkenbare maar toch unieke sound.
0: En is dat eigenlijk altijd vanaf het begin aan al geweest? Of waar jullie nu staan, is dat in de afgelopen anderhalf, twee jaar gegroeid?
1: Dat is wel gegroeid. Dat is echt wel zo, dat heeft wel zo moeten ontstaan. In het begin moesten we gewoon nog uitvogelen wat we wouden. En een beetje pingelen, priegelen, teksten schrijven, kijken wat werkt niet. We hebben ook wel, we hebben nu 9 nummers. Totaal die we spelen. Maar ik denk dat we er wel een stuk of 50 hebben geschreven.
0: Hmm. En die nummers, is de setlist altijd hetzelfde? Of van tevoren gaan jullie bekijken van hey, we gaan daar spelen. Dus laten we nou deze 8, 9, 10 nummers doen. Of hebben jullie voor jezelf al een bepaalde greatest hits bedacht?
1: Onze setlist is een soort van de greatest hits eigenlijk. Ja, de daadwerkelijke setlist is eigenlijk afhankelijk van de speeltijd die wij krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we kunnen hem altijd wel binnen een half uur tot drie kwartier passen al onze nummers.
0: Ja.
1: En ja, we hadden voor een tijdje terug hadden we een showje van 20 minuten. Dan moet je nog weer een selectie gaan maken van de selectie.
0: Ja.
1: Maar in principe is de setlist die wij spelen is ook wel zo'n beetje alle muziek die we ook echt hebben.
0: Ja. Nou staan jullie met een live opnames staan jullie ja, op de streamingsdiensten. Ja. Is het dan ook de bedoeling dat er officiële tussen aanhalingstekens opnames gemaakt gaan worden, zodat daar dan weer verder mee kan?
1: Ja, we hebben nu inderdaad dan onze EP van Mukkes, die staat online. We zijn ondertussen de afgelopen tijd ook wel een beetje bezig geweest om een single op te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje een uitvinding, om zo maar te zeggen. We moesten
3: We hebben eigenlijk alles zelf nu één nummer dan opgenomen. Dat is Jason. Die is daar gaan, eigenlijk editen en werken. Mm-hmm. Daar zitten we nu een beetje op het punt dat we hem alleen nog bij iemand willen laten mixen en masteren.
0: Ja.
3: En dan willen we die ook wel ergens in de komende, dat moet ergens een beetje aan het einde van de kleine tour, willen we dat eigenlijk wel klaar hebben. Dat we dat voor het laatste optreden toch wel in de lucht hebben.
0: Ja. Dan kunnen de mensen gaan streamen, hè? Dan kunnen mensen dan dat thuis ook gaan beluisteren allemaal.
3: Ja, ja.
0: We
2: hebben altijd hele positieve reacties van onze live shows. Dat is natuurlijk super vet om te zien dat mensen je muziek gewoon leuk vinden.
0: Mm-hmm.
2: En we willen voor onszelf graag gewoon echt een mooi product online zetten, maar ook voor de mensen die naar onze muziek luisteren.
0: Ja.
2: Willen we hun gewoon iets geven wat ze gewoon lekker thuis kunnen draaien, wat ze in de auto kunnen draaien.
0: Mm-hmm.
2: En meer dan wat we ze nu hebben gegeven.
0: Ja. Nou vroeg ik me ook af, de Frolics, dat zijn, dat is een naam, maar wat betekent dat eigenlijk? Want ik heb dat even opgezocht, maar ik kon het niet vinden.
2: Ja, de Frolics, het betekent van zichzelf betekent het niks, maar frolicen of frolicking, dat is het Engelse werkwoord, de letterlijke vertaling is dappelen.
0: Ja.
2: Ofwel huppelen, in het Fries zijn strunen. Het is een beetje ons woord voor gewoon op pad gaan. Dus in plaats van dat we even gaan strunen, gaan we even frolicken. En dat is een ding in onze band, maar ook in de verlengde vriendengroep.
0: Ja.
2: En het omschrijft, als wij het horen, omschrijft het wel goed wat wij doen. En het rolt lekker van de tong af.
0: Ja.
2: We hebben heel lang bek gevochten over de naam. Ja. We hebben zoveel verschillende namen bedacht bij de Frolics. Daar zijn we op geland. Het is lekker te marketen, goed logootje erbij gemaakt. Maar het betekent op zichzelf betekent het niks.
3: Nee.
2: Maar voor ons betekent het wel niks.
3: Vooral ook in die tijd dat we nog geen naam konden verzinnen, hadden we...
2: Oh ja.
3: We hadden geen naam wel bed.
2: We waren al bij geen naam bed.
3: Trip down memory lane.
0: Nou, het is sowieso, jullie optredens, dat is ook dadelen op het podium. Ik vergelijk jullie een heel klein beetje met Mary Scoovy en Te Sloeg en de Wat, jongens. Dezelfde energie zal bij jullie ook op het podium tentoon worden gespreid. En dat zijn natuurlijk ook jongens en bands waar jullie ook een beetje mee omklieren natuurlijk. Hè? Want een beetje in elkaars voorprogramma staan, een beetje elkaar helpen, zeg maar. Dat is in het Leeuwardencircuit wel een beetje de bedoeling, hè?
2: Ja, dat hoort er wel bij. Als je samen in zo'n een beetje in een wat kleinere scene zit, in een wat kleinere stad, dan ben je er altijd voor elkaar.
0: Mm-hmm.
2: En dan zij staan bij ons te dansen, wij staan bij hun te dansen. En het is gewoon fijn dat er van beide kanten gewoon support komt.
0: Ja. Ja, dat is hoe het hoort, hè?
2: Ja, dat is het mooie. Dat vind ik echt het mooiste eraan.
0: Hey jongens, Koen en Floris, bedankt dat jullie even in wilden bellen. Want we gaan luisteren naar een van jullie nummers, Sprakeloos. Ja. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Anekdote of iets wat er mee te maken heeft?
2: Sprakeloos is eigenlijk, ik ben de frontman en ik schrijf eigenlijk alle teksten.
0: Mm-hmm.
2: Behalve Sprakeloos. Sprakeloos heb ik niet zelf geschreven, die heeft Koen geschreven.
3: Ja.
2: Dus dat is wat dat betreft ook de enige outlier in de set is.
0: Ja.
2: Misschien dat Koen er wat over te vertellen heeft.
3: Ja, ik eigenlijk de inspiratie komt voor uit een stukje, ik wil niet zeggen dat ik zwaar sociaal angstig ben, maar ik heb in mijn leven wel eens momenten gehad dat ik een beetje op een sociale angst of zo uitkom en dan of juist me niet gehoord voel. En dat ik probeer een beetje in de groep zeg maar mee te komen en dan zeg ik twee woorden, hoor ik heel veel geluid om me heen en dan trek ik me even terug. Dat is eigenlijk een beetje de inspiratie waar ik die tekst op heb geschreven.
0: Ja,
3: dat eigenlijk.
0: Nou, er is genoeg over verteld. We gaan er luisteren, jongens. Bedankt. En veel succes en plezier bij de komende optredens. En het verdere mix en master van jullie muziek. We gaan luisteren naar Sprakeloos.
2: Dankjewel.

0: wat de holy shit was. Dat is een awesome sauce.
1: Ja, dan is het eerste uurtje alweer bijna voorbij. Straks in de tweede uur, zoals eerder genoemd, praten we even met Mike van Veen van Dravig. En ook Jannie Elsinga, die in de filmbusiness zit en een muzikant is. Daar gaan we even mee kletsen. Ook lekkere muziek natuurlijk, hè, van Bruno Mars, Jefferson Airplane, maar ook Nirvana. Dus voor ieder wat wils, ja, dat is eigenlijk de resterende minuten van dit uur ook nog eventjes. The Doors, Light My Fire, daar sluiten we mee af. Maar nu eerst eventjes New Shoes van Paolo Nutini. Tot zometeen.

0: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
2: Henkie.
0: Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Os, waarin we zijn begonnen met de broeierige zomerhit. Ja, het kan nog net eventjes, het is buiten niet zo heel lekker weer meer, maar ja, dan doen we het even met de muziek van Darcy, Shine Through the Summer. Ja, en Darcy, dat is natuurlijk Arjen Kiel, die zit erachter. Gaan we trouwens volgende week weer even mee praten, de bandcoach van de popschool Jouren. Ja, wat hebben we dit uur allemaal nog? Nou, sowieso allemaal lekkere nieuwe muziek. Ook Boukjes Beleving doen we straks in het laatste half uur. Ja, wij doen eventjes een noordelijk talent. Gaan we even draaien. Amy Misty. We draaien Nostalgie Wordt Mijn Dood. En dat is ook haar EP. Die komt straks uit. Oh, die is al uit trouwens, moet ik wel even zeggen. Er zitten 3 tracks op met een intro en een outro. Dus dat is best wel nieuwsgierig. Nostalgie Wordt Mijn Dood gaan we draaien. Maar ook Untouchable van Lorena and the Tides. Van het album Wildfire. Is al een paar weken uit. Is ook een release show geweest in Paradiso in augustus. Dus dat is best wel goed gedaan. En ja, ook hebben ze dit jaar al een Engelse tour gehad. Dus ja, dat is ook wel heel nieuwsgierig. Zeker om in de gaten te houden. Lekkere muziek van Lorena and the Tide.

dingen die ik doe en zo, het hele plaatje gaat het goed. Van binnen soms wel heel veel onrust. Als ik rust heb, dan krijg ik heel veel onrust, omdat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg aan het doen ben. Ook als ik in bed lig of zo, dan, en ik wil slapen, dan pak ik...

Nou ja, nu weten we het wel. Jennifer Zamudio, haar nieuwe single, Nooit Geweet. Vorige week, of die week ervoor, voor het eerst gedraaid. En ja, deze is wel weer even lekker. Daar kunnen we wel de herfst mee door. En ja, waar ook de herfst mee door kan, dat is de popronde. Die begint morgen in Nijmegen. Er zijn een stuk of 5, 6 Friese artiesten die daaraan mee gaan doen. We gaan zelf ook eens eventjes met 2 of 3 gaan we mee op stap. Daar gaan we dan ook even verslag van uitbrengen. In de uitzending en op de socials natuurlijk. En we hebben al een klein voorproefje gehad afgelopen zondag. Maite die trad toen op bij Veskes. Nou, we hebben dat eerder ook al gemeld samen met Grimtorsk. Die is hier ook geweest. En Alexander Moto, die hadden met z'n drieën een optreden. Prachtig allemaal, goed gegaan allemaal. En daar hebben we een opname van gemaakt. We gaan zometeen een van haar liedjes Allinnig gaan we even draaien. En ook de laatste single van Jana Jirgu, Chamber of Hearts. Het is de tweede single en het album komt 8 oktober komt uit. Dus van het gelijknamige de titel. Super interessant allemaal. We gaan het allemaal mooi in de gaten houden en we gaan er nu eerst naar luisteren.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwathoors-evenementen.nl.

0: is wasted.
1: Nou, dat was Niels Buijs met Fake Fun. Dit is zijn laatste single. En dit is de voorbode van zijn album wat 25 september uitkomt. Hij heeft 9 oktober heeft hij een album release show. En in november komt hij bij ons naar de studio toe. Dan gaat hij live voor ons zingen. Eigenlijk wat Mr. en Mrs. vandaag ook bij ons hebben gedaan. Daarvoor hebben we geluisterd naar Steven Jansen, Splinter en Bakkies. Binnenkort maar weer eens eventjes gaan horen hoe het in Zuid-Afrika gaat. Of er nog ontwikkelingen of nieuws is. Altijd nieuwsgierig wat daar gaat gebeuren. En in Leeuwarden gaat volgende week ook wat gebeuren. 17 september hebben we de kleine poproute. Dat is eigenlijk de grande finale van een kleine tour van het afgelopen jaar. Alle artiesten die daaraan mee hebben gedaan, die zwerven Leeuwarden door. En op verschillende plekken is wel even via Friesland Pop de socials te kijken van wat er allemaal gaat gebeuren. Super nieuwsgierig allemaal. En ja, dat is eigenlijk een soort voorbode van de popronde. Dat is 9 oktober. Ja, daar gaan we zelf ook even live radio maken. Dat volgt allemaal nog. 18 en 19 september, dan hebben we de Nacht van 8. Dat is in Ter Kapelle. En daar heb je in 2 avonden, 2 hele gezellige avonden in het vooruitzicht. Frederik de Zwetser en Vol Gas, die komen vrijdags. Dat is een Friske Joen met wat andere DJ's eromheen. En ja, de zaterdags, daar komen de Party Animals en Javis. Dus ja, dat belooft weer een gekke boel te worden. Volgende week zaterdag. En ja, volgende week woensdag, dan is op Omroep Friesland is Noordwien Live. Dan, daar is dan No Saint te beluisteren en te bekijken. Vandaag was de opname en ik was zelf ook uitgenodigd voor een praatje te maken met Willem de Vries, de presentator van het popmuziekprogramma van Friesland, Noordwien Live. En ja, ik mocht daar praten over even wat anders, wat we allemaal gaan doen. En niet alleen hier bij RTV Spannenburg en RTV NOF, maar vanaf oktober ook bij Omroep Silt. Nou, en niet alleen dat, maar ook de evenementen die ook op onze aankondigingsposters staan. Daar heb ik over mogen praten. En ja, dat wordt de 23e uitgezonden bij Omroep Friesland. En later komt het op YouTube. Nou, er zal vast nog wel eens een keer een linkje komen. Nou, heel verhaal allemaal. Laten we nog maar even een stukje muziek doen. Voordat Boukje haar beleving met ons deelt. We doen Homewrecker met Somber.

Sprookjesbeleving, aflevering 41. Waar ik dacht, oh nee, nu alweer, kwam vanuit de thuisfront de vraag of er alweer kruidnoten in de winkel waren en of ik die dan mee wilde nemen. Dus misschien zit jij ook al heerlijk te genieten van een schaaltje kruidnoten, terwijl je luistert naar deze 41ste Boukjesbeleving. Fijn dat je er deze maand weer bij bent. Jammer dat de zomer alweer bijna ten einde loopt. Aan de andere kant betekent het ook dat ik het nieuwe programma van mijn vrijwilligerswerk kreeg en weer kon inschrijven op mooie voorstellingen. Maar het betekent ook dat radioprogramma's terugkomen van een zomerstop. En daarmee weer prachtige, voor mij onbekende muziek. Zoals Somber met het nummer Undressed. Een Amerikaanse singer-songwriter die geschoold is in het zingen van klassieke arias in het Italiaans en het Duits. Daar is hij mee gestopt. Hij kwam in 2026 in de top 3 in Nederland met het nummer Homewrecker. Soms kies ik voor echt alleen maar luisteren, maar soms combineer ik het ook met een andere hobby, namelijk lezen. Dat deed ik ook deze keer. In één keer keek ik op uit mijn boek om beter te luisteren en mee te bewegen. Wat ik hoorde was rauw, stoer en warmte in de stem. Het bleek het nummer Evelyn van The White Buffalo te zijn. Muziek en herinneringen. Het blijft wonderlijk wat er dan in een spontaan moment kan gebeuren. Manhattan van G-Race kwam op de radio voorbij. Het bracht me direct terug naar de tijd van Tienertour en de popfoto Vendag. Met een live optreden van deze band en een zangeres die me ook met haar kapsel inspireerde. Samen met een vriendin in de trein naar Wassenaar. Schrijven is bij mij al heel vroeg begonnen, want ik had toen al een notitieboek mee, waar ik onder meer beschreef dat er zo'n leuke jongen naast me zat, waarvan mijn vriendin na het uitstappen vertelde dat hij mooi mee had zitten lezen. Ik kan soms wakker worden met een liedje in mijn hoofd, maar onlangs gebeurde er iets anders. Ik werd wakker en mijn eerste gedachte was: vrijdag, nieuwe muziek. En nog voor ik iets had geluisterd, werd ik daar al blij van. Omdat het de dag was waarop het nieuwe album Sanctuary Park van de Jayhawks uitkwam en Niels Buis het nummer Fake Fun uitbracht. Oude rotten versus jong talent. Beide de moeite van het luisteren meer dan waard. Ik was heel erg benieuwd of ik nog net zo onder de indruk van de Jayhawks zou zijn als ik destijds was van de cd Hollywood Town Hall die ik grijs heb gedraaid. Ik kan de muziek nog steeds waarderen, merk ik. Bijzonder om te horen hoe de stemmen naarmate ze ouder worden toch veranderen. Mijn lijst powervrouwen heb ik ook weer uit kunnen breiden. Onder meer met Fabienne Julie. Zij is een van de deelnemers van Popronde dit jaar en heeft een heel mooi levensmotto: radicaal hoopvol. En hoop brengen klinkt voor mij absoluut door in haar muziek. Een andere is Inge Lambeau. Van haar heb ik het nummer Like a Phoenix toegevoegd. Het nummer waar ik deze beleving mee afsluit kwam op verrassende wijze op mijn pad. Zoals vaker had ik de radio op Noorderwien live toen ik van de sportschool op weg was naar huis. Ik was onder de indruk van de zanger. Ik was benieuwd wie dit was, maar ging de auto al uit voor de afkondiging volgde. Daarom de uitzending op YouTube opgezocht. En ach, dan kon ik toch ook de volledige uitzending wel even kijken. En die begon met Anonymia. Nog nooit van deze band gehoord, maar aangenaam verrast door wat ik hoorde. Melodieus, rap en stevig.
In het interview werd verteld dat het jaren 90 metalcore is. De bandleden vertellen dat de muziek de teksten belichaamt. Teksten die persoonlijk zijn en ergens over gaan. Ik deel het nummer Drawing the Line. Een titel die iets over mij zegt. Als ik aan het kleuren ben, het liefst binnen de lijntjes. Maar in mijn werk mag het ook buiten de lijntjes zijn om dingen voor elkaar te krijgen. En die zanger, dat bleek Boas te zijn. Wat in dit interview ook nog voorbij kwam, is hoe moeilijk het voor bands is om aan optredens te komen, omdat ze op moeten boksen tegen de vele tribute bands. Daarom ben ik blij om Anonymia langs deze weg een podium te kunnen geven. Luister en geniet. Tot de volgende beleving.

Nou, binnenkort maar eens eventjes met Wopke bellen hoe het gaat met Anonemia en hoe de ervaringen allemaal zijn gegaan de afgelopen weken met de avonturen die ze hebben beleefd. Nou, we zijn bij Spanenburg, gaan we zometeen nog even 3 uurtjes door. Bij RTV NOF gaan we ermee ophouden. Maar dat doen we niet voordat we Niels hebben bedankt voor de techniek. En Mr. en Mrs. en Bouwkje Rekken voor hun bijdrage dit uur en het vorige uur. Ja, 2 uur Niels inderdaad. We lopen alweer te hard van stapel, want we zijn alweer enthousiast voor volgende week. Dan hebben we Arjen Kiel hebben we aan de telefoon. En hebben we Sabine in de studio. Die hebben we in het eerste uur gedraaid. En ja, daar gebeurt ook weer van alles met haar. En we kennen haar nog van Bregenpop. Daar hebben we toen ook veel contact mee gehad. Dus dat is wel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Zeker als het straks live in de uitzending is. Nou, straks bij Spanenburg gaan we nog even 2 uur door. Met Jana en Seert. Filmhuis Jouweren komt langs. Keihard Festival met Sian Sterkenburg. Muziek van Newland. Paul Fans & Friends. Tribal Kush natuurlijk. En Hassenvloeg. Lekker divers verhaaltje allemaal. En ja, Keihard Festival noem ik net eventjes. Ja, we hebben voor de zomer al even met hun gesproken. En zij doen dus met het Keihard Festival doen ze mee. Ja, daar gaan we even mee eindigen. Aneurysm gaan we draaien. Maar nu eerst toch nog eventjes. Daar was hij weer even, Niels. Rammstein, Ausländer. Ik zou zeggen, tot volgende week. Of tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker man.
4: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied de Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van haar fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Het Lied van de Woorden. RTV NOF.
1: Let me say the sense, baby.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.